zijn leven vies.

Hey Jos naar God, Russen vol toeristen. We keken naar elkaar, van achter dubbelglaas. Ventilator stond te hard, we zaten op de tocht.

0: 3 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen, in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland, onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Eén persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

Ik voel dat deze kaars niet voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werd. Nog heel even en de waarheid slaat de leugen keihard uit mijn handen. Mijn oom

0: pakten het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is nog nieuws met Mark Boogma. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De gaswinning bij Warfum blijft voorlopig stil liggen. Er zit nog te veel water en zand in de put en pogingen om dat op te lossen hebben nog niets opgeleverd. Aan de SOJ Palmelaan in Stad is afgelopen nacht een auto in vlammen opgegaan. Kort na het ontstaan van de brand hield de politie een verdachte aan in de omgeving. En het loopt storm met de inschrijvingen voor de Marathon Groningen. De organisator heeft de gemeente gevraagd om extra startplekken, waardoor er nu 2700 marathonlopers zijn. Meer nieuws om 6:30.
3: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen en welkom. Dinsdagmorgen in Grun. Tijd om op te staan. Met radio lekker aan. Op de ochtendploeg. De muziek nu van Maroon 5 en Christina Aguilera. Radio Noord.
4: Ja, goedemorgen Edwin. Goedemorgen ochtendploeg.
5: Goedemorgen.

0: Deze toch wel herfstdag. Peter Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Mark Bogema, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Even inklokken, dan ben je ook officieel van de partij. Nieuwe dochterploeg natuurlijk.
3: Ja, voor het eerst vannacht.
0: Voor het eerst. Vroeg op.
3: Vroeg op, ja. Ik ben met de auto, want ik denk, anders is het dat half uur fietsen. Dan kan ik toch wat lekker langer blijven liggen zo.
0: Heel verstandig, ja. Hoe lang werk je? We gaan je gewoon even voorstellen, toch?
1: Ja.
0: Mark Bogema, hoe oud ben je, Mark Bogema?
3: 31 jaar.
0: Net getrouwd.
3: Daar is die.
0: Ja, was het een leuke dag?
3: Ja, geweldig.
0: Ja?
3: Het was prachtig mooi weer. Het was een beetje spannend, want er zou tussen 3 en 4 regen komen. Precies als wij de ceremonie hadden, maar dat ging mooi niet door.
0: Dus, en die had je buiten?
3: Ja.
0: Oh, echt waar?
3: Ja.
0: Oh, wat leuk. Dus, was dat van tevoren al bedacht of had het ook nog naar binnen kunnen gaan als die dag heel slecht zou zijn?
3: Het plan en de wens was natuurlijk om buiten te trouwen en dat lukte. Ja. We konden eventueel naar binnen verplaatsen, maar ja, dat wil natuurlijk niemand.
0: Nee, nou, leuk man.
1: Ja.
0: Nou, veel plezier.
3: Dankjewel.
0: Hele ochtend bij ons in de ochtendploeg op deze 12e mei. Als we kijken naar de historie van deze dag, 12 mei 2010, en er was al een enorm aanloop geweest. Maar uiteindelijk op deze dag in 2010, dus nog maar 16 jaar geleden eigenlijk, werd BVV Veendam failliet verklaard.
4: Ik zal direct met de deur naar huis vallen. De sportclub Veendam is failliet. Misschien niet helemaal meer een verrassing sinds vanochtend het dagblad gelezen hebbende en ook wel wat andere berichtgeving. Maar goed, als het hier zo gezegd wordt, dan is dat toch nog wel even een klap. We hebben dat ook beneden net gemerkt toen we de spelersgroep en het personeel inlichten. Dat daar toch, de nodige emotie bij komt kijken.
0: Ja, enkele weken later zou het faillissement nog wel weer worden ingetrokken dankzij ingezameld geld en regeling met schuldeisers. Maar uiteindelijk liet dat ook op niks uit en zou de club toch later failliet gaan. In 2010 uiteindelijk. Dat was een hele rare periode, jarenlang uiteindelijk, dat Veendam een beetje aan de latten hing. En een faillissement dat dan weer geen faillissement is en weer een faillissement wordt.
1: Ja, ik zag het filmpje er net bij me. Wat een emoties op de gezichten.
0: Ja, en toen het uiteindelijk echt failliet ging, ik was er toen bij. Zonder dat live uit op TV Noord. Daar was een hoop verdriet hoor.
1: Ja.
0: Veel mensen die hadden echt geel-zwart bloed door de aderen lopen. En
1: ja, tuurlijk.
0: Ja, ineens was hun weekbesteding, dagbesteding was
1: ja,
0: weg. En het was voor de club. En nog steeds jammer dat we maar één betaald voetbalvereniging overgehouden hebben natuurlijk. De historie van deze dag. Nou, even kijken, andere zaken op deze dag. Nou, vandaag in 1906, dat is ook lang geleden, drukt het toenmalige Nieuwsblad van het Noorden voor het eerst een foto af.
1: Oh.
0: Ik weet dat jouw telefoon staat vol met 100.000 foto's ongeveer. En toen was voor het eerst een foto hier in de krant te zien. Niet eens een plaatje uit Noord-Nederland. Nee, een foto van het huis van San Francisco in Amerika.
1: Een huis.
0: Nee, het stadhuis.
1: Oh, het stadhuis.
0: Ja, maar waarom, dat weet niemand. 1906 op deze dag.
3: Ben ik benieuwd wanneer RTV Noord de eerste foto online had.
0: Dat was in het begin deze eeuw. 2002, volgens mij, hebben we het daar vorige keer over gehad. Toen hadden we de eerste website. Dus dat zal in die periode, toen hebben we nog niet eens nieuws op de website staan. Maar gewoon, ongelooflijk. En vandaag in 2002 reed de Giro d'Italia Groningen uit met de eerste etappe. Een weekje lang was Groningen Italiaans op deze dag in 2002.

0: Groningse band, de Jazzpolitie en liefdesliedjes. Het is 14 over 6.
1: Dit is
2: de Vroege Vogel.
0: Vandaag de man die ons ook altijd vroeg geappt. Kraammachinist Harjo Kiel. Harjo, mooi. Goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal.
0: Joe, mooi. Je hebt gisteren wat meegemaakt, hè?
3: Ja, ja, het was niet zo leuk dag, was voor de firma.
0: Vertel, wat gebeurde er?
3: Een collega die is op de 366 folder de sloot aanreed. Die laden op de kade.
0: Ja.
3: En toen leuk beeld. Onmiddellijk kwam met de kroon en de bal weer oprunnen met schiermaat. En zo waren die jongens midden op met de berging. Die keizer en poortwander. Dus met de bak was leeg. Dus het was allemaal georganiseerd en doen worden. Dus ja, en dat wordt Ruud was de baan met mooie schiermaten en de slootjes leegschep en zo. Dus ja, het is een lange dag geweest.
0: Ja, man. En hoe is het met de collega als eerste?
3: Die is, dat is wel goed.
0: Ja?
3: Die is wel even, ja, die is veel snef van, ja, het is nog ook een die. Maar de ambulancebroeder zegt wel even, ja, het is wel zo'n knap van vuurkrachten en een keer de sloot in ontdeel dat door een zetmers kiekt in duim en ook. Maar
0: ja.
3: Nou ja, dat is allemaal, ja. Het is gelukkig gauw hardlopen. En verder ook geen andere auto's rond. Dus,
0: nee. En hoe hard dat dan ineens dat hij in de sloot kwam?
3: Nou, er kwam een ambulance van de Amerikanen, een spoedambulance. En toen gingen ook wel mensen vol in de rem. En daar hadden eten verloren in de hoorde, zei je. En toen hadden de feurs het motorbaan misstuurd.
0: Ja.
3: In de rem, maar ja, daar was er ook niks aan.
0: Nee, man, jeetje.
3: In wezen hadden... Ja, een heel groot ding door.
0: Ja, maar dat had ook vol in andere auto's kunnen rijden, bedoel je?
3: Ja, dan was een bosauto een ravage worden, dan heb ik jou daar.
0: Ja, ja,
3: ja.
0: Nou, en toen moest jij er naartoe om het op te ruimen.
3: Ja, maar dat hebben we wel eens voor gedaan. Dat hielp een beetje.
0: Ja.
3: Dat is mooi, ja. Dus het is beter zo als dat er gewonnen weer is.
0: Nee, dat is ook weer waar, ja. Ja. En was de weg ook afgesloten, zeker?
3: Ja, die was heel laag afgesloten.
0: Ja.
3: Er komt nogal wat mannen een beetje kijken, of mensen een beetje kijken, zeg maar, die overal op letten en al die dingen meer, waterschap, de omgevingsdienst, al zulke dingen, zeg maar, die vinden nogal wat van die mannen bij.
0: Verkeersregelaars erbij natuurlijk.
3: Ja, dat is ook aannemer, hè. Die zetten weg gewoon
0: met
3: die vuurkaart nodig en zo, maar die zetten de onderleidingsroute in. Ja, die worden ook wel prommeld. Ja. Dat is allemaal wel gehouden regels.
0: Heb jij die beelden gezien van afgelopen weekend, Harjo? Van die, dat was in het midden van het land, geloof ik, bij de A2, zo'n verkeersregelaar die de mensen door wilde rijden, dat ze hem uiteindelijk gewoon 10 meter op de motorkap nog meegenomen hebben.
3: Ja, maar ja, agressie neemt steeds meer toe.
0: Man, dat is toch niet normaal?
3: Nee.
0: Toch?
3: Maar ook wordt er niet zo'n auto van iets volgestoord. Elke 3 weken wordt er zo'n auto helemaal voorrijd bij op de stroom en zouden mensen te beveiligen. Dus
0: Dat is ongelooflijk eigenlijk, hè?
3: Nee, ja. Hoe ben je mee bezig?
0: Staat je niet voor niks natuurlijk.
3: Nee. Zwaar lampjes aan, dan moet je denken van, wat is door.
0: En er is eraan, precies.
3: Ja. Ja.
0: Nou, dan heb je vandaag, we hopen dat je vandaag weer een beetje een gewone dag hebt.
3: Ja, zeker. Ik ga weer nog drouwen neer en dan gaan we weer met over aan de reconstructie bezig. Ja.
0: En laten we hopen dat gewoon rustig verloopt vandaag dan.
3: Ja.
0: Nou, en wens je collega nog even sterkte van ons.
3: Dat doe ik.
0: En werk ze vandaag, Harjo.
3: Goed. Jo.
0: Tot allemaal, hè?
3: Jo, hoi.
2: De Vroege Vogel.

0: Houston en Patty Austin en Gimme, Gimme, Gimme. Het is 6 minuten voor 6:30. Het is de ochtendploeg op Noord met het nieuws uit binnen- en buitenland. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Volgens het ziekenhuis zijn sommige medewerkers in aanraking gekomen met bloed en urine.
1: En deze...
0: Nee, dat is niet het juiste verhaal. Dit is het juiste verhaal over het Radboud UMC.
2: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen. Hoe vervelend ook. Maar dat betekent dat een heel aantal van onze medewerkers die daarmee in aanraking zijn geweest, in quarantaine moeten.
0: 6 weken lang. Gisteravond kwamen in Eindhoven de 2 laatste vliegtuigen aan met 22 mensen van het cruiseschip Hondius. Het zijn vooral bemanningsleden. De andere vlucht had 6 mensen aan boord. Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit zijn vliegen vanuit Eindhoven verder naar Australië. Het moederbedrijf van het gehackte onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers van de groep Shiny Hunters. Dat zegt, de gegevens die vorige week werden gestolen zijn verwijderd. Het bedrijf zegt niet of er losgeld is betaald, wat de hackers wel hadden geëist. Vorige week maakte Canvas bekend dat de gegevens van miljoenen docenten en studenten waren gestolen bij een grote hack. De onderwijssoftware van Canvas wordt onder meer op scholen en universiteiten gebruikt voor contact tussen docenten en studenten, zoals het inleveren van opdrachten of het inzien van lesmateriaal of cijfers. En de Liberus Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Het boek van Natter speelt zich af bij een concentratiekamp en volgt 31 personages, terwijl er wordt gezocht naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Volgens de jury laat Natter op weergeloze wijze zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. En er hoort een dankwoord bij.
3: Onze 2 dochters, Rosemond en Liedewij. Rosemond is hier. En natuurlijk ook mijn vrouw Hester Kuiper. Want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
0: Nou, daar komt het geld binnen, want Bert Natter wint 50.000 euro en een bronzen penning. En zometeen het Groningse nieuws. Mark, wat heb je zometeen voor ons?
4: Meer duidelijkheid over de loszittende steenstrips op de Zuidelijke Ringweg.

0: en espresso bracht de tijd op 6:30. Tijd voor het nieuws. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Aan de SOJ Balmelaan in Stad is afgelopen nacht een auto in vlammen opgegaan. Dat gebeurde even na middernacht op een parkeerplaats. Even later hield de politie een verdachte aan in de omgeving. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verspreidde. Wel raakte de auto flink beschadigd. De gaswinning in Warffum blijft voorlopig stil liggen. Pogingen van de NAM om de kraan weer open te draaien hebben tot nu toe niets opgeleverd. Er zit nog te veel water in de put. Het Warffumerveld is hiermee al bijna 1,5 jaar niet in productie. Het mislukken van de werkzaamheden betekent nog niet een definitief einde van de gaswinning bij Warffum, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
2: De NAM laat weten dat het kijkt naar volgende stappen om de problemen op te lossen. Wat deze stappen zijn, kan het gasbedrijf nog niets over vertellen. Wel is het zo, hoe langer de gasproductie stil ligt, hoe moeilijker het is om de problemen bij het Warffumerveld op te lossen.
1: De loszittende steenstrips aan de zuidelijke ringweg in Stad zijn het resultaat van glad beton en opgevroren water achter de stenen. Dat blijkt uit de eerste uitgebreidere controles van aannemer Combinatie Herenpoort. In maart viel een gevelplaat met steenstrips van de Julianabrug in het water. Na controle bleken er veel meer steenstrips niet goed vast te zitten. Rijkswaterstaat verwijderde in een eerder stadium de loszittende platen boven de weg. Combinatie Herenpoort neemt maatregelen om te voorkomen dat in de toekomst meer steenstrips loslaten. Ook voert de aannemer elk jaar controles uit. Het loopt storm met de inschrijvingen van de Marathon Groningen. De organisator heeft de gemeente gevraagd om extra startplekken, waardoor er nu 2700 marathonlopers zijn. Daarmee is de Marathon Groningen qua aantal inschrijvingen al de 5e marathon van Nederland. En dat terwijl hij dit jaar voor het eerst georganiseerd wordt. En ook de inschrijvingen voor de 4 mijl gaan hard. Een halve week na de opening van de kaartverkoop is 1/3 van de tickets al verkocht. De organisatie verwacht alle 30.000 kaarten te verkopen. En dat zijn er 1500 meer dan vorig jaar. En het populaire Instagram-account Verdwenen Toko's is een podcast begonnen. Dat gaat over bijvoorbeeld cafés en winkels die niet meer bestaan in de stad Groningen. Bedenker is stadjer Niels Rutjes.
3: Een beetje uit nostalgische overweging. Dat als je door de stad loopt en kijkt welke, nou, als er een nieuwe winkel opent, dat je denkt van god, dat zat er vroeger ook alweer. Dat vond ik leuk om uit te zoeken en zo is het balletje een beetje gaan rollen.
1: De eerste aflevering staat inmiddels online. Die gaat over Poolcentrum Santana, dat ooit 24/7 open was aan het A-Kerkhof in Stad. Later in deze uitzending meer over de verdwenen toko's en meer nieuws op rtvnieuwoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Mark.
4: De Ochtendploeg
5: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, we zijn erg afhankelijk geworden van Amerikaanse technologie. Daar ging ons lopend vuur gisteren over met de stelling: ik probeer Amerikaanse technologie te mijden. De reacties hoor je zo meteen. En natuurlijk rond 6:45 Harma met het weer.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen, hallo.

0: Dat is ook alweer het Groningen-lied, hè? Fox the Fox en Precious Little Diamond.
1: Lopend vuur.
0: Ja, we zijn met z'n allen best afhankelijk geworden van Amerikaanse technologie. Afrekenen met je smartphone, je betaalpas. Dat gaat allemaal via Amerika eigenlijk, hè? En je foto's, die staan misschien wel ergens in de cloud. Nou, waarschijnlijk dan via Amerika. En wat te denken van Facebook, WhatsApp, Google, Microsoft, Apple. Ja, ja, inderdaad. Nou ja, in de Telegraaf waarschuwen experts dat we op een tikkende tijdbom zitten... en dat de Amerikaanse tech- en betaalreuzen veel macht hebben over ons dagelijks leven. Probeer dat dan een beetje te mijden, voor zover dat kan. Ik probeer Amerikaanse technologie te mijden. Ik was er gisteren niet, dus ik heb wel even gestemd.
2: Ja.
0: Ik dacht wel van ja, ik zit nu en dan kijk ik op Facebook, Amerikaans. Dan app ik nog even iemand hier, Amerikaans. Dan ga ik naar mijn Gmail-account. Amerikaans.
2: Ja, backup van je fotootje.
0: Nee, ik doe niet in de cloud.
2: Oh.
0: Nee. Nee, ik heb niet zoveel foto's als jij. Ik kan dat gewoon ergens op een harde schijf kwijt.
2: Oh, oké.
0: Ja, maar het is ook al zou je het willen, het is bijzonder lastig,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, je kunt er niet omheen eigenlijk.
0: Ze zijn wel vanuit Europa aan het proberen om te kijken of dat wat minder kan allemaal, die afhankelijkheid. Wat kwam daar aan reacties binnen op de stelling? Ik probeer Amerikaanse technologie te mijden.
2: Nou, Thea van der Werf die mijdt helemaal niks. Ze zegt, als je op internet zit, dan zit er altijd een risico aan. En dat zegt Jan ook. Alles ligt sowieso al op straat als je op internet zit. En Elroy die vraagt zich ook af, hoe wil je dat in deze tijd nog vermijden? Want dat kan bijna niet meer. Vroeger was op dit gebied toch een betere tijd waarin je zelf... beslissingen kon maken, nemen. Nu moet je bijna wel een mobiele telefoon hebben. En daar reageerde Theo Hoving ook weer op. Die zeggen, mensen denken dat het door een strot gedrukt wordt... zo'n mobiele telefoon. Nee zeggen is niet zo moeilijk, zegt hij. Tenzij je jezelf er afhankelijk van maakt. Hij zegt, ik heb een bloedhekel aan een mobiel. Ze sturen maar een mailtje zodat ik het op mijn computer kan openen.
0: Ja, dat kan.
2: Dan zit je wel weer op internet.
0: Ja. Dat
2: toch?
0: Is ook weer waar.
2: Ja.
0: Nee, maar je hoeft niet per se mobiel te hebben natuurlijk. Maar ja,
2: nee.
0: dus mensen kijken je ook weer een beetje vreemd aan... als je zegt, oh nee, ik heb geen...
2: Nee.
0: Toch? Dat is ja.
2: Ja, dat is wel
0: omdat 20
2: zo.
0: Jaar geleden nog eens om zo'n opmerking. Maar,
2: ja.
3: En dan kun je ook niet appen naar de studio hier.
0: Nee, bijvoorbeeld. Je kunt ons wel bellen via de vaste lijn.
3: Dat kan wel.
0: Dat mag.
2: Ja, die reacties kwamen ook binnen. Zeiden, ja, het loopvuur zorgt wel voor een lach op mijn gezicht. Omdat jullie zeggen, ja, je kunt reageren via WhatsApp, via Facebook. Maar toen zei ik ook, nou, je mag ook wel bellen hoor.
0: Ja, dat klopt. Ja.
2: En we hadden het ook nog over het afluisteren.
0: Ja.
2: Nou, daar hebben wij het ook een tijdje geleden over gehad. Over zo'n apparaat in de kamer van Google.
0: Toen had jij bij iemand het dicht thuis nog aangedaan in de slaapkamer.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja.
2: Maar zo'n apparaat kan ook wel afluisteren. En Ger die reageerde ook. Nou, dat hebben wij dus meegemaakt. Het kan wel toeval zijn, maar dit speelde er. Zaterdag waren we in een winkel in Siddeburen. En we zagen en zeiden tegen elkaar dat deze winkel magnesium van een bepaald merk verkoopt.
0: Ja.
2: En ja, dezelfde morgen toen wij op ons Facebook-account keken, was er een reclame van dit merk op ons account. Terwijl deze advertenties nog nooit op ons account zijn verschenen.
0: Ja, ik heb dat ook wel eens gehad. Dat je een gesprek over iets en dat je dan vervolgens daar eens een advertentie voor krijgt. Dat is toch wel raar, hè? Ja. Het is ook aan de andere kant makkelijk. Want stel, je zoekt een nieuwe trompet. Je zoekt één keer op trompet. Op Google. Daarna krijg je in al je social media accounts... krijg je allemaal dingen voor een trompet voorgeschoten, toch? Zo werkt het ook weer.
2: Mocht je dan nog twijfelen, dan word je er elke keer weer aan herinnerd. Ja, toch maar kopen.
3: Dan heb je een trompet gekocht en dan blijf je die reclame zien. Dus dat heeft er niet zoveel zin meer.
0: Nee, dat klopt. En je kunt het ook niet uitzetten.
3: Nee.
2: Dus ze luisteren niet af of je hem hebt gekocht of niet.
0: Nee, ze zijn niet heel
2: zo
0: accuraat.
2: Zo slim zijn ze nog niet. Komt nog wel.
0: Ja, ik probeer Amerikaanse technologie te mijden. Ach, waar is Hives toch gebleven? dank voor je mening en dank voor je stem. Uiteindelijk zijn toch 64% van de stemmers dat proberen te doen. Straks vanaf 7 uur via rtvnoord.nl. Lekker Gronings. Een nieuw lopend

0: Boyzone en Love Me For A Reason. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, het begon heel nat vannacht, maar ik zie nu toch een zonnetje.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja,
1: ja, ja, nou ja, laten we maar even vergeten dat in de door dat de temperatuur wel eens een beetje hoger mong ween. Het is wel killer. En ook verdoofd blijft niet droog. De komende dag ook nooit. Hemelvoortsdag zit erin ook nog aan te komen. Nou, is ook al niet haal te roem. Die stevige wind valt er wat dat betreft ook nog een stuk kolder aan. In de stad Oranjebuurt gusten maar een maximum van dik 11,5 graden. Vaag roden op dit moment op de thermometer. Net nog een buitje haar op dit moment wisselend bewolkt. En 5 mm is de vaal. En de barometerstand 1009 millibar. 6 mm viel er in Visvliet. Met guster een 10,5 graden. Uitschuit er in windkracht 8, 69 km per uur. Op dit moment een motige noordwestenwind in zo'n 6 graden. In 7,5 graden met 34 km zicht. Half bewolkt weer werd meld vanuit de roodschaal. Guster 3,5 uur de zon. Dat werd zo'n beetje 11 graden. 3,5 millimeter is de vaal. Er staat ook Hogelstein in. Jazeker, die heb ik ook gehad. En uitschuit er ook in windkracht 68 km per uur. Verbuiten hebben we nog te maken met een aantal lichte buitjes. Er is ruimte voor de zon. En vanmiddag trekt de bewolking dicht. En de motige tot krachtige noordwest dat loopt de zuidwesten brengt zo'n 11 tot 13 graden. Vanavond volgt wat regen. Vannacht is de kans op buien, maar het kloot ook op. Met zo'n 4 tot 8 graden als minimum. En morgen komt tot pittige buien. Mogelijk met hoogte en onweer. Soms is er wat zon. En de temperatuur 11 tot 13 graden.
0: Wat zou een beetje gemiddeld moeten zijn nu in deze periode?
1: 16,5 graden. Nou, zelfs nog een beetje meer.
0: Oh, nou lekker dan.
1: Ja.
0: Oké,
1: okay,
0: dankjewel. Tot over een uurtje.
1: Tot zo.
0: Yo, hoi. En zometeen de Grunnige Bakstein. Daar is over het Grunnige Museum een tentoonstelling.
2: Als mijn vrouw de deur opgooit, dan stoef ik over de boendebaan. Van elke vrij.

0: Deineboel in Deduske. Heel leuk, Jules, daar. We gaan het hebben over bakstenen. Bijzonder, ja, bijzonder. In het Groningen Museum is een nieuwe tentoonstelling met de naam Bakstein. De grunnige bakstein. Dat is er een met een geschiedenis tot in de middeleeuwen aan toe. Conservator Edgar Pelupessi.
1: In deze tentoonstelling laten wij het begin en het einde van de baksteen zien. En deze vitrine laten de oudste kloostermoppen zien uit onze provincie.
2: De kleur valt al op.
1: Klopt, hè, die warme rood-oranje kleur. Dat komt door het rijke ijzergehalte hier in de bodem. En een laag gehalte aan kalk. En dan krijg je in het bakproces een rood-oranje kleur.
2: Ja, als ik naar de baksteen kijk, hij is veel groter dan we hem nu kennen natuurlijk. Want het is inderdaad een kloostermop. Ja. Er ligt een van 1350.
1: Ja.
2: Dat komt ook nog uit een privécollectie.
1: Ja. Ja, klopt. Via werd ik benaderd van... Hey, jullie doen een tentoonstelling over de Groninger Bakstein. En ik ken iemand die heeft een hele mooie kloostermop liggen met een inscriptie. Ga daar eens naartoe. Dus toen zijn wij in contact gekomen met deze persoon. En zij wilde hem wel heel graag in bruikleen aan ons geven. Dus ik dacht, dat gaan we doen.
2: En wat is die inscriptie?
1: Nou, die inscriptie dat is nog een beetje onduidelijk. Want een echte beschrijving daarvan is moeilijk te geven. Maar wat we zien hier is een zogenaamde pentagram. Een soort van Davidster. Die erin gekerfd is waarschijnlijk als bijgeloof om kwade geesten buiten te houden. En het is dus gevonden bij een voormalig kloosterterrein hier in Groningen.
2: Voor veel mensen is een baksteen een baksteen. Ja. Maar je kunt er dus een expositie mee inrichten.
1: Exact. Ja. Ik kan er een hele tentoonstelling over maken. En het is best uitdagend om een tentoonstelling te maken over één materiaal. Omdat je er zoveel over kunt vertellen.
2: Wat is het verhaal van die Groninger baksteen?
1: Nou, die Groninger baksteen, zoals je het zelf al net zei, heel mooi. Die begon in de late middeleeuwen. Dus dan heb je het over begin 12e, 13e eeuw. En in die periode komen er experts vanuit buiten de provincie. Monniken uit Duitsland, maar ook Noord-Frankrijk en Noord-Italië naar onze provincie toe om bakstenen te gaan bakken. En de Groninger klei leent zich echt uitermate voor het bakken van klei. Omdat het hele vette klei is, makkelijk kneedbaar.
2: Die Groninger baksteen, is die nou ook gewoon in de rest van Nederland verspreid? Of blijft dat toch bij Groningen?
1: Nee, hij is door heel Nederland verspreid, maar ook buiten Nederland. Er is een hele mooie foto ook in de beeldbank uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Waarin er een, volgens mij 3 miljoen bakstenen naar New York worden verscheept vanaf Delfzijl. Dus die bakstenen van Groningen die zijn over de hele wereld verspreid.
2: En dan krijg je geschiedenis natuurlijk, hè?
1: En die geschiedenis die gaat nu leven door deze tentoonstelling. En daar ben ik heel blij mee.

groepsgevoel van de ochtendploeg op Radio Noord. En jij, de radio, ik, wij hier allemaal, Petra, Mark, all together now and the farm. De ochtendploeg is er tot 10 uur met straks. En na 7 uur aandacht voor Blauwe Stad. Want vandaag, 21 jaar geleden, een beetje was er nog helemaal niks. Zometeen hoor je daar meer over.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
3: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
2: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
4: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
2: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan het nieuws met Mark Bogema.
6: Goedemorgen. De loszittende steenstrips aan de zuidelijke ringweg in stad zijn het resultaat van glad beton en opgevroren water achter de stenen. Aannemer combinatie Herenpoort gaat maatregelen nemen om te voorkomen dat er in de toekomst meer steenstrips loslaten. De gaswinning bij Warfum blijft voorlopig stil liggen. Er zit nog te veel water en zand in de put en pogingen om dat op te lossen hebben nog niets opgeleverd. En Zoutkamp heeft weer een supermarkt. Die wordt gerund door dorpsbewoners. Daardoor heeft het dorp voor het eerst sinds juni weer een buurtsuper, tot vreugde van de inwoners.
7: Nou, kijk, zo heen weer over weer. En ik heb geen auto, dus dan moet je altijd een ander verhogen.
6: Meer nieuws om 7:30.
8: Radio Noord.
9: De ochtendploeg.
10: Met Edwin Paspeer.
11: Goedemorgen, natuurlijk nog even langs de prikklok. Met straks de Olympische Winterspelen. Misschien wel in onze achtertuin. Een nieuw lopend vuur. En nu muziek van Wham.
12: Goedemorgen, Edwin.

0: erbij. Het zonnetje schijnt nog. Geniet ervan. Later komt er ook meer bewolking in de ochtend. Wat lichte buitjes. Er staat een stevige wind vandaag weer. En 11 tot 13 graden. Dat is een uitveel. Nou, we hoorden het net al bij de NOS. Het zou zomaar kunnen dat over een paar jaar, in het jaar 2030, de Olympische Spelen lekker dichtbij zijn. Althans, het onderdeel schaatsen in Tielf in Heerenveen, daar hebben we het al vaker over gehad, hè? Dat was al een tijdje in beeld. Want in de Franse Alpen wordt in 2030 die Spelen gehouden, maar daar is geen ijsbaan en die gaan ze ook niet aanleggen. Dus werd er gezocht naar een andere plek. Er werd gekeken naar Turijn. Maar voorlopig wordt er alleen exclusief gesproken met Tielf in Heerenveen. Om dan daar het volledige schaatstoernooi georganiseerd te krijgen. De NOS had Mark van Tweel van NOC NSF nog aan de lijn erover.
1: Ik zou zeker niet te vroeg juichen. We hebben een goed bericht gekregen uit Frankrijk. Dat men door wil praten met ons over de mogelijke komst van het lange baan schaatsen tijdens de Olympische Winterspelen naar Nederland in 2030. Dus dat is een heel goed bericht. Maar er moet nog wel wat water door de Rijn voordat het zover is.
2: En aan wat voor water moet ik dan denken?
1: Nou, we hebben allereerst honderden vragen moeten beantwoorden van de logistiek in Nederland. Waar kun je op vliegen? Hoe werkt het met treinstations? Wat is de kwaliteit van het ijs? Het Franse organisatiecomité heeft ettelijke bezoeken gebracht aan Tielf. Maar er komen nog heel veel zaken op ons af en op hen af ook vooral. Bijvoorbeeld over de financiering, er moet een atletendorp komen. De logistiek moet geregeld worden. Het organiseren van zo'n grootschalig evenement als de Winterspelen. Ja, dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen. In organisatiekracht, misschien ook in geld, in tijd. Nee, dus daar zijn we nog lang niet uit.
0: Mark van Tweel van NOC NSF zou toch ontzettend gaaf zijn.
3: Ja, er komt heel veel bij kijken, maar het lijkt me wel echt heel leuk.
0: Om dan toch te proberen, ergens maar niet uit voor wat voor afstand, een kaartje te krijgen om erbij te zijn.
3: Ja.
0: Sowieso een feest.
3: Lijkt me heel gaaf, maar ik gun dat wel iemand anders die echt heel veel met schaatsen heeft.
0: Oh,
3: dan voel ik me een beetje schuldig als ik
0: Ja, ik kijk heel veel schaatsen, dus dan neem ik jouw kaartje dan
3: ja,
0: wel.
3: Ja, dat is goed.
4: Moet je wel een tentje opzetten, denk ik, bij de kaartverkoop.
0: Dat denk ik ook wel, ja. En wat geld meenemen, zal ook niet heel goedkoop zijn. Nou ja, misschien is je wekker net gegaan. Dan lig je nog lekker in bed te luisteren naar de ochtendploeg via je wekkerradio. En misschien is dat wel in Blauwe Stad. Dan realiseer je dan even, het is 2026, dat 21 jaar geleden, daar waar je nu woont, eigenlijk nog niks was. Want vandaag, in het jaar 2005, liet de toenmalig koningin Beatrix aan de A7 bij Winschoten officieel het eerste water in het meer van Blauwe Stad lopen. Dat klonk zo. Ziet een koe dit, hoor. Nee.
5: Na anderhalf uur neemt koningin Beatrix alweer afscheid van de Blauwe Stad. Nadat majesteit geschiedenis heeft geschreven, want er stroomt water in het meer van de Blauwe Stad.
0: Ja, het zou eerst niet zo'n succes worden, maar uiteindelijk wel. En het is een prachtig mooi weer geworden, laten we eerlijk zijn. En met prachtig mooie huizen daar ook omheen. Vandaag, 12 mei 2005. Heel niet zo lang geleden eigenlijk, hè?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee. Ongelooflijk.
3: Ja, bijzonder.
0: Nou, dan nog dit verhaal. Het is prachtig mooi. Het gebeurde afgelopen weekend. Een man uit Hoorn. Die was lekker op stap geweest bij een kennis in Annapolona. Moest op weg naar Hoorn, maar miste de laatste trein. Annapolona, Hoorn, 40 kilometer.
3: Oh.
0: Hij dacht, weet je wat, ik ga er toch wel komen. Maar dat had hij aan niemand verteld en zijn telefoon stond uit. De kennis wist alleen nog dat hij best wel een borreltje op had, en ook wel twee. Dat hij naar het treinstation was gefietst op een OV-fiets om daar de laatste trein naar Hoorn te halen. Vanaf dat moment helemaal niks meer. Nou, dikke paniek natuurlijk, want man vermist, man met een borrel op vermist. Dat is dubbelop paniek.
3: Ja.
0: Dus de politie zoeken. Bermen, sloten, water op het station, overal gezocht. Tot er na uren zoeken een telefoontje kwam van de echtgenote van de man, die ook in paniek was geweest. Wat bleek? De man had besloten, ah, dan loop ik maar naar huis.
4: Tja.
0: 40 kilometer.
3: Jeetje.
0: Dat deed hij 8 uur over. Oh. Of zoals zijn vrouw, nee, zijn vrouw niet, een agent schreef later op social media, hij kwam in ieder geval weer nuchter thuis.
3: Ja.
0: En heeft daarna wel wat te horen gekregen, denk ik.
3: Ja.
0: Oh. Wel goed, 40 kilometer.
4: Ja. Even een marathon.
0: Ja. Laat hij nog twee kilometer en een beetje erbij moeten lopen. Dat is rot.
3: Ja, knap naar zo'n avond stappen.
0: Het is 12.

0: Come Back and Stay met de Voordie Vrouw die dit jaar opnieuw de WK-song mag uitgeven. Nou, Waka Waka destijds in Zuid-Afrika. Shakira, nou, die song gaan we ongetwijfeld ook nog vaak horen.
1: Lopend vuur.
0: Door haar met de Zoo, haar hit van dit moment. Ja, vanavond is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival veel besproken. We zijn er niet bij. En net als Spanje, Slovenië, IJsland en Ierland, omroepen Avro Tros besloten een boycott omdat Israël van de organisatie wel mee mag doen. De omroep wil niet dat het festival als politiek instrument wordt ingezet. Ook de humanitaire situatie in Gaza speelt een rol. Eerder werd bijvoorbeeld wel Rusland uitgesloten na de inval in Oekraïne. Het wordt wel uitgezonden, de NOS doet dat vanavond. Maar dat was de afgelopen jaren wel vaker gedoe. Rondom het Songfestival zijn we een beetje uitgezongen, of niet? Ons lopend vuur luidt, laten we stoppen met het Songfestival. Er zitten wel twee fans hier volgens mij aan tafel.
2: Ja.
3: Nou, fan? Nee, dat zou ik niet zeggen. Maar ik zou het wel echt zo jammer vinden. Want ik vond het vroeger zo mooi dat je echt iets had waar iedereen het voor mijn gevoel dan over had. En dat je het gevoel had het samen met heel veel mensen te kijken. En een gezellig een avond had, of meerdere avonden. En natuurlijk was er altijd wel kritiek op een jurk of een act of wat. En dat werd ook steeds erger.
0: Ja, maar dat was ook leuk. En dat je zorgen maakt over de uithaal van Gerard Joling in Shangri-La destijds, of die hem zou halen.
3: Ja.
0: Dat soort dingen.
3: Zo onschuldig eigenlijk, ja. Hè? Maar het is nu zoveel groter geworden. En wordt elk jaar ook steeds weer groter. Ja, dat kan niet lang meer goed gaan, denk ik.
0: Wat vind jij, Mark?
2: Nou ja, ik keek altijd een beetje stiekem. Ik vond stiekem wel leuk. En dan,
0: Mocht je niet hardop zeggen?
2: Nee, ja.
0: Dat nu wel, hoor.
2: Nu wel.
0: Ja, ja.
2: Maar vooral het stemmen tellen vond ik altijd leuk. Dat zo wachten en dan alleen staan er dan weer domme optredens tussendoor. Het duurt allemaal heel erg lang. Maar ik vond het toch altijd wel spannend. Want wie gaat het worden? En dan op het laatst gaat net dat land over dat land heen. Ja, dat is toch altijd
0: zo. Nederland won natuurlijk.
2: Ja.
0: De blik van die was dat een Zweed die toen niet won?
3: Ja.
0: Dat is nog steeds een fantastisch beeld.
3: Ja. Ja, die puntentelling vind ik ook altijd leuk. Ja, dat ga ik dit jaar wel kijken, denk ik.
0: Duurt wel lang.
3: Ja,
0: ik hou dat nooit vol, joh. Dat zit tot diep in de nacht tegenwoordig. Nou ja, ik zou het jammer vinden als het stopt. Maar ik zou het ook wel snappen als het stopt. Want het wordt wel steeds meer gedoe. En dat willen we eigenlijk helemaal niet.
3: Nee.
0: Nou ja, we hebben twee vragen voor je. Namelijk, laten we stoppen met het Songfestival als stelling. En dan ook nog de vraag of je wel of niet gaat kijken.
3: Ja, en dat kun je allemaal laten weten. Nou, bijvoorbeeld via de Facebookpagina van Radio Noord, als het loopt vuur op te vinden. Maar je mag ook even appen of bellen naar het nummer 050-3188-288.
0: En stemmen doe je zoals altijd via rtvnoord.nl en de app van Noord. Nou, we zijn geen fan meer op dit moment. Na een half uurtje op de site en app, 91% zegt laten we stoppen.
3: Oh.
0: En op de vraag ga je kijken, zegt 96% nee.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En dan nog een paar jarigen vanavond weer te zien op TV Noord. En de laatste Wotterlaand gaan we trouwens na achteren over praten. Margreet Beetsma, 53 wordt zij vandaag. Hans Nijland is ook jarig. Vast lid van ons sportpanel op maandag. En hij was ook directeur van de Schoning bijvoorbeeld. 66 geworden. Renze Klamer, die weer terugkeert als talkshow-host bij RTL, wordt 37 vandaag. En de Britse gitarist en zanger C. Winwood is jarig. Hij wordt 78.

0: Steve Winwood, 78 is hij geworden. Vierden we met Higher Love. Zometeen om 19:30 het Groningse nieuws. Mark, wat heb je zometeen voor ons?
1: Dan vertel ik waar en waarom in onze provincie vandaag een nieuwe Stolperstein wordt onthuld.
2: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koning in de gruiten. Asperges. Biminadi in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op biminadi.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
0: Het is bijna 19:30. Hier is het Groningse nieuws. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De loszittende steenstrips aan de zuidelijke ringweg in stad zijn het resultaat van glad beton en opgevroren water achter de stenen. Dat blijkt uit een eerste uitgebreide controle van aannemer combinatie Heerenpoort. In maart viel een gevelplaat met steenstrips van de Julianabrug in het water, net voordat een aantal roeiers eronder doorvoeren. Na controle bleken er veel meer niet goed vast te zitten. Rijkswaterstaat verwijderde de loszittende platen boven wegen en vaarroutes. Combinatie Heerenpoort neemt nu maatregelen om te voorkomen dat in de toekomst meer steenstrips loslaten. Ook voert de aannemer elk half jaar controles uit. Aan de SOJ Palmelaan in stad is afgelopen nacht een auto in vlammen opgegaan. Dat gebeurde even na middernacht op een parkeerplaats. Even later hield de politie een verdachte aan in de omgeving. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verspreidde. Wel raakte de auto flink beschadigd. De gaswinning bij Warfum blijft voorlopig stil liggen. Pogingen van de NAM om de kraan weer open te draaien hebben tot nu toe niets opgeleverd. Er zit namelijk nog te veel zand en water in de put. Het Warfumerveld is hiermee al bijna 1,5 jaar niet in productie. Het mislukken van de werkzaamheden betekent nog niet een definitief einde van de gaswinning bij Warfum, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
11: De NAM laat weten.
12: Ik geloof u. Ik heb er zin in.
13: Dan gaan we de deur openen, dacht ik.
11: Dat was op slot? Nee?
1: Ja, de boel op slot. Dat was niet Maarten Siepel. Die hebben we hier.
11: Ja.
1: Als het lukt.
13: Maar zo.
14: De NAM laat weten dat het kijkt naar volgende stappen om de problemen op te lossen. Wat deze stappen zijn, kan het gasbedrijf nog niets over vertellen. Wel is het zo, hoe langer de gasproductie stil ligt, hoe moeilijker het is om de problemen bij het Warfummerveld op te lossen.
1: In Haren wordt om 11:00 een stolperstein onthuld voor verzetsman Charles Ubbens. Dat is een steen met de namen en levensdata van slachtoffers van het naziregime. Ubbens was archeoloog en conservator aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij speelde een cruciale rol in het noordelijk verzet. In 1942 werd hij vermoord in concentratiekamp Sachsenhausen. En Zoutkamp heeft weer een supermarkt. In juni ging de laatste supermarkt dicht en sindsdien moesten mensen naar Grijpskerk of Leens. Dorpsgenoten hebben de handen ineengestoken en zelf een supermarktje opgezet. Gisteren werd hij geopend en dat ging zo.
12: Zeker ben ik geloof u. Ik heb er zin in.
13: Dan gaan we de deur openen, dacht ik maar zo. Ja? Laten we gaan. Laten we gaan. Kom binnen. Ja.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
13: Dankjewel.
15: De Ochtendploeg.
16: Met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen. De 10 Groninger gemeenten proberen beeld te krijgen van het aantal mensen dat geen dak boven het hoofd heeft. En dat is best lastig. Hoe ze het gaan doen, ik praat er zo over.
17: Goedemorgen.

0: Tamara David. En talk to me. Hoeveel mensen in Groningen hebben eigenlijk geen vaste woonplek? Klinkt als een simpele vraag. Het antwoord is niet zo simpel. Vandaag proberen alle 10 de Groningse gemeenten daarvoor het eerst een goed antwoord op te krijgen. Jolanda Staal-Zaagman, koningin die telling in onze provincie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gaat er vandaag gebeuren?
1: Vandaag doen we met alle 10 de Groningse gemeenten mee aan de ETHOS-telling. En dat is een landelijke telling van de Hogeschool Utrecht en het Kansfonds, waarbij we met een groot aantal organisaties registreren hoeveel mensen we tegenkomen zonder stabiele woonplek. En dan moet je niet alleen denken aan mensen die letterlijk op straat leven, maar ook mensen die bijvoorbeeld tijdelijk bij anderen op de bank slapen, in een vakantiepark verblijven, of langer dan nodig in een instelling moeten blijven. En vandaag proberen we juist die verborgen dakloosheid beter zichtbaar te maken. Ja, en dat doen we met meer dan 100 organisaties en daar zijn we ongelooflijk blij mee.
0: Wat voor organisaties?
1: Nou, moet je denken aan ziekenhuizen, een aantal scholen, de gemeenten zelf, maar ook de maatschappelijke opvangpartners, bijna alle woningcorporaties, nou, te veel om op te noemen.
0: U noemde die term zelf al even ethos, dat is niet het drogisme, maar zit een H tussen, waar staat dat dan voor?
1: Ja, klopt. Dat staat voor European Typology of Homelessness and Housing Exclusion.
0: Okay.
1: En eigenlijk is dat bedoeld om een brede definitie. Het is een brede definitie van dakloosheid. En het deelt dakloosheid in 6 categorieën. En die 6 categorieën die ga ik nu niet allemaal bij langs. Nee. Maar dat gaat van op straat tot aan bij iemand op de bank slapen.
0: Ja. Want waarom is het dat in beeld brengen voor die mensen zo ingewikkeld?
1: Nou, dat is zo ingewikkeld omdat dakloosheid dus veel breder is dan het beeld dat veel mensen erbij hebben. Een groot deel van de mensen die slaapt dus niet buiten, maar probeert ergens tijdelijk onderdak te vinden. En daardoor komen ze vaak niet in de officiële cijfers terecht. Nou ja, verschillende organisaties hebben ook maar een klein deel van het beeld. En de kracht van deze ethosstelling is dat we met elkaar al die signalen samenbrengen en de puzzel proberen te leggen.
0: Want u weet dus dat de mensen buiten beeld blijven, maar u hebt dus eigenlijk ook niet echt een goed beeld. Wie dan buiten beeld blijven?
1: Nee, dat is dus ook precies waarom we deze telling doen. Maar je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld jongeren zijn die tijdelijk bij vrienden slapen, of mensen die na een scheiding in een andere huisvestingssituatie terechtkomen. Maar ook arbeidsmigranten of mensen die noodgedwongen op campings of vakantieparken verblijven. Gezinnen die moeten verhuizen tussen familieleden. Nou, eigenlijk ongelooflijk veel voorbeelden te noemen.
0: En waarom wilt u dat in beeld hebben?
1: Nou, omdat we gewoon nog niet zo goed precies weten hoe groot het beeld is. En we willen daar wel oplossingen voor bedenken. We zijn in Groningen gezegend met een hele goede monitor dakloosheid. Alleen die brengt vooral de geregistreerde dakloosheid in kaart. En uit eerdere onderzoeken in Nederland, dus dit is de vierde ronde van de ethosstelling. We doen dit ook samen met 10 andere regio's dit jaar. En we weten dat de groep mensen die verborgen dak of thuisloos zijn gewoon veel groter is dan vaak gedacht wordt. En ook in Groningen verwachten we dat het wel een iets groter groep zal zijn dan wat we nu in beeld hebben.
0: Maar er kunnen dus ook mensen bij zitten die bijvoorbeeld helemaal bewust geen hulp zoeken, om wat voor reden dan ook.
1: Ja, dat klopt.
0: Die willen dus ook niet gevonden worden.
1: Nee, dat kan. En mensen hebben ook de mogelijkheid, alle organisaties die meedoen vandaag, die hebben kenbaar gemaakt dat we deze telling doen. En willen mensen echt niet meegeteld worden, dan kunnen ze dat aangeven. Overigens is het een gepseudonymiseerd onderzoek. Dus mensen worden niet met naam en toenaam geregistreerd.
0: Wanneer worden de resultaten bekend?
1: Dat zal 9 december zijn, de landelijke resultaten. En dan volgt de regionale en gemeentelijke terugkoppeling.
0: Dat duurt nog even. Dus en dan? Wat gaat er dan daarna mee gebeuren?
1: Nou ja, als het goed is helpen deze uitkomsten de gemeente om een beter en aanvullend beleid te maken. Want als je weet wie er dak- of thuisloos zijn, met wie bedoel ik dus niet de personen zelf, maar de doelgroepen. Dan weten we ook beter waar mensen tegenaan lopen en welke groepen nu tussen wal en schip vallen. En daarmee kunnen we gerichter investeren in preventie, wonen en ondersteuning.
0: Dank voor de toelichting. Jolanda Staal-Zaagman, koningin de telling dus vandaag, die zogeheten ethos-telling. En zometeen het Instagram-account Verdwenen Toko's, Oetgrun. Daar is een podcast bij, gaat over winkels, cafés die niet meer bestaan in de stad. Ik ga er zo over praten.

0: ochtendploeg op Radio Noord met Bruce Springsteen en Glory Days. 16 voor 8. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, de herfst is vroeg begonnen dit jaar.
1: Ja, en desondanks is de zon wel al 2 uur boven de horizon. Dus dit weet je, nou ja, het is dus geen haast. Hij gaat om 20:09, dik 20:09, gaat de zomers weer onder. Ja, en de normale temperatuur om deze tijd is 17 graden. Nou, de berichtgeving is dat we dat tot en met het weekend niet houden. Nou, dat weet me in ieder geval hoe dat van zou ben. En voor de rest, ja, het is gewoon wisselvallig weer. Vanmiddag zijn we te maken nog met een paar lichte buitjes. Is ook ruimte voor de zon, maar vanmiddag wordt het toch helemaal bewolkt. Voor de rest blijft het nog wel droog door aan de open en met een motige tot krachtige noordwesten, noordwesten, zuidwestenwind, 11 tot 13 graden. Vanavond volgt wat regen. Vannacht is de kans op buien, maar kloot ook weer eens wat op, met zo'n 5 tot 8 graden als minimum. En we hebben te maken met pittige buien, mogelijk met hogel in onweer, soms is er wat zon, en met een meest motige zuidwestenwind, 11 tot 13 graden.
0: Dankjewel. Ode aan alle cafés, winkels, restaurants en andere toko's die de stad in de loop der jaren ontvallen zijn. Dat is het doel van het populaire Instagram-account Verdwenen Toko's in Groningen. Meer dan 12.000 volgers heeft dat account inmiddels. En er is ook een podcast aangekoppeld. Aflevering 1 staat sinds deze week online. En Niels Rutjes is een stadje achter het Instagram-account en de podcast. Niels, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Het account bestaat al 2 jaar. Waarom ben je er ook mee begonnen?
2: Ja, een beetje uit het gevoel van nostalgie, denk ik. Als je door de stad loopt en denkt, als je ziet dat er een nieuwe winkel opent, dat je denkt van, wat zat daar vroeger ook alweer? Nou, ik vind het leuk om daarin te duiken en wat onderzoek te doen. En mensen eraan herinneren wat we ook alweer hadden in onze stad.
0: Ja, want het werkt dan als volgt. Je laat een foto zien van dat pand en dan ga je vervolgens op zoek naar de historie.
2: Ik verzamel beeldmateriaal van de Groninger Archieven bijvoorbeeld. En ik schrijf een verhaaltje over de geschiedenis van een bepaalde winkel of café. En hoe het aan zijn einde is gekomen.
0: Ja, maar je bent nog niet zo heel oud, toch?
2: Ik ben 32.
0: 32, ja, dat is niet heel oud, vind ik. Ja. Waarom die hang nou nostalgie dan?
2: Ja, goede vraag. Ja, dat weet ik niet zo goed. Ook de dingen die ik zelf niet heb meegemaakt, zoals de Jolly Joker in de Poelenstraat. Dat vind ik wel interessant als ik daarover lees. Dat was de eerste discotheek van Groningen, als ik me niet herinner, of een van de eerste. Ja, dat vind ik toch interessant, ook al heb ik het zelf niet meegemaakt.
0: Ja, en toen dacht je van, nou, dat is mooi, er wordt op gereageerd. Laat ik ook eens een podcast gaan maken erover.
2: Ja, klopt. Ja, ik heb die Instagram-pagina Verdwenen Toko's in Groningen dus al 1 jaar of 2. En toen was ik in gesprek met 2 mannen van Kudo Media, die maken een podcast. En toen hadden we het erover. Zou het niet tof zijn als we dit ook in podcastvorm doen? Met beeld erbij. Dus ik neem ook weer beelden mee. En dan bespreken we elke aflevering 1 toko in ongeveer een kwartiertje. En dat kan van alles zijn. Dat kan een poolcentrum zijn waar we mee beginnen, de eerste aflevering. Maar ook een hotel of een winkel. Het kan echt alles zijn.
0: En wie is we?
2: Dat zijn Floris en ik. Wij maken de podcast. En dan ik neem eentje mee en dan bespreken we de toko in kwestie.
0: Ja, want de account is van jou, maar dan is iemand anders erbij gekomen voor de podcast. Omdat in je eentje ook maar alleen is.
2: Ja, klopt. Ja, het zou een beetje saai worden. Het zou een beetje spreekbeurt worden als ik dat in mijn eentje deed. Dus ja. Dat doen we met z'n tweeën. Dat is veel gezelliger ook. Ja.
0: Dus ook een stadje, Floris?
2: Ja, zeker. Geboren en getogen. Ja, dus we gaan op vrijdagavond gaan we aan de tafel zitten. We drinken een biertje erbij en dan bespreken we de toko van die avond.
0: En dat is dus de eerste, zei je al, een poolcafé. Vertel er even wat meer over.
2: Ja, de eerste, dat gaat over Santana. Een roemrucht poolcentrum aan het A-Kerkhof, vlak naast de Korenbeurs. Die was 24 uur per dag, 365 dagen per jaar open. En dan kon je terecht voor een potje pool of voor een biertje. Of na het stappen kon je er altijd nog heen. En die was voorgegaan, die opende in de vroege jaren 90. En daarvoor was het bioscoop het Beurstheater.
0: Maar dat was een seksbioscoop, toch?
2: Dat was een seksbioscoop, ja. Althans, zo begon het niet. Het begon in het begin 20e eeuw als een normale bioscoop met stomme films. Maar in de jaren 60, 70 werd het langzamerhand een seksbioscoop, klopt.
0: Ja, ja. Het was zeker roemrucht in die tijd.
2: Ja, dat geloof ik wel. Ja, ja. We hebben ook foto's gezien dat mensen daar posters tegenaan hebben geplakt tegen de gevel. Van porno is uw geestelijke dood en het is slecht voor u. Dus ook niet iedereen was het ermee eens, geloof ik, in die tijd. Maar het was vrij populair onder de Groningse mannen.
0: Ja, dat is aflevering 1. Heb je ook zelf een favoriete verdwenen toko?
2: Nou ja, heel veel om eerlijk te zijn. Ik herinner mezelf ook weer aan dingen die ik weer was vergeten die je vroeger had. Ik heb zelf een stamcafé aan het Zuiderdiep dat 10 jaar geleden is afgebrand. Dat is wel echt een persoonlijke favoriet. Maar ook bijvoorbeeld iets als de Naberpassage. Ja, het was niet om aan te zien natuurlijk. Ik denk dat niemand daar veel heimwee naar heeft.
3: Nee.
2: Maar toch ben ik ook wel weer een beetje weemoedig als ik eraan denk van dat je die ook had op die plek waar we nu het Forum hebben.
3: Heb jij dan als kind nog door de Naberpassage gelopen dan ook?
2: Ja, zeker. Oh, ja.
3: Ja, leuk.
2: Ja, ik kan me nog wel herinneren dat die er was. Met dat pleintje erachter, met die boom en die gure parkeergarage. Ja.
3: Heb je veel reacties gekregen inmiddels?
2: Ja, best wel. Ja, en dat vind ik ook heel leuk. Mensen die sturen veel berichten. Die sturen ook hun tips door. Sommige mensen die hebben zelf een winkel gehad die gesloten is. Die sturen ook foto's in. Dus dat vind ik superleuk. Dus blijf daar vooral mee doorgaan.
3: Dus je bent nog lang niet klaar, zeg maar.
2: Nee, ik heb nog een hele lijst van toko's die we nog kunnen afwerken. En alle tips zijn nog steeds welkom. Dus we gaan zeker nog een tijd door met zowel de Instagram-pagina als met de podcast.
3: We gaan je volgen. Dankjewel, Nieuws.
2: Yes, ja, bedankt. En nog één ding, mag ik nog één ding zeggen?
3: Ja hoor.
2: Ja, als mensen die podcast willen luisteren, moeten ze even naar Spotify gaan. En dan zoeken naar Verdwenen Toko's Groningen. En dan volgen. En dan kunnen ze dat vanavond, of wanneer ze maar willen, kunnen ze gewoon de eerste aflevering luisteren.
3: Ja, had ik willen zeggen, heb jij bij deze gedaan. Dankjewel.
2: Oké, dan. Nieuws, jij bedankt.
3: Jo, bye. Ja.

0: De troubadours en rijkdom.
1: Lopend vuur.
0: En vanavond op de televisie de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Zonder Nederland, Spanje, Slovenië, IJsland en Ierland. Dat verhaal is bekend met die boycott. Er is veel gedoe rondom het Songfestival de laatste jaren. Laten we stoppen met het Songfestival. Is ons lopend vuur. Petra, wat komt er binnen?
2: Gea Piek is het daar helemaal mee eens. Ze zegt, ik kijk al jaren niet meer. Sommige deelnemers weten van gekkigheid niet wat ze moeten zingen en maken dekkleden en alles eromheen belangrijker. En winnen dan ook nog. En Anneke is het daar ook helemaal mee eens. Het gaat niet meer om de songs. Het is één grote theatershow met zeer weinig inhoud. En Jans de Haas vindt ook dat we daarmee moeten stoppen. Want wat ze daar doen is geen zingen meer. En er worden allerlei politieke kwesties bijgehaald.
0: Dat wordt soms wel mooi gezongen hoor.
2: Ja.
0: Sommige liedjes zijn gewoon.
2: Ja.
0: Laten we stoppen met het Songfestival 050-3188-288. Praat met ons mee. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstand, nou 93% zegt laten we stoppen. Dan zeggen we ook, ga je kijken dit jaar? Ja, niet alleen de finale, maar ook de halve finales, zegt 2%. Ja, maar alleen de finale, zegt 3%. En nee, zegt 95%.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.
0: En blijf je luisteren, ja, zegt 100%. Zometeen bijvoorbeeld de laatste aflevering van Waterland vanavond op TV Noord. Zometeen besproken in de ochtendblok. Nu George Ezra.
4: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun in shade.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
8: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Schuiling Wonen en Slapen in Zuidhorn geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Schuiling in Leek en Pijzen.
7: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
10: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
13: Het gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
12: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Het bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
14: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
12: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
15: En dit is Noord Nieuws met Mark Bogema. Goedemorgen. Alle 10 Groningse gemeenten doen vandaag mee aan de ethos-telling. Dat is een landelijke telling van het aantal dak- en thuislozen per gemeente. De uitkomst laat nog even op zich wachten. Die volgt op 9 december. GasUnie heeft alle online besturingssystemen sinds deze week aan elkaar gekoppeld. Aardgas, groen gas, waterstof, CO2 en warmte worden nu tegelijkertijd aangestuurd. En het loopt storm met de inschrijvingen voor hardloopwedstrijden in stad. Zo krijgt de Marathon Groningen 200 extra startplekken. En na een halve week heeft de 4 mijl al een derde van zijn tickets verkocht. Meer nieuws om 8:30.
16: En de verkeersinformatie, Petra, waar staat het vast?
17: Er wordt op dit moment langzaam gereden op de A7 tussen Marum en Groningen. Houd rekening met vertraging van ongeveer een kwartier.
18: Hup, de duining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
19: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
18: Wijzerweg Groningen.
20: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
21: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Mens is 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
20: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
22: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
23: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
24: Goedemorgen. Na 7 weken is de cirkel voor Drewers en Margreet bijna rond. Alkanoord zijn ze de hele provincie door.

0: Het is, Groningen is vanaf het water zo'n andere provincie. Dat je hebt niet in de gaten dat je eigenlijk dichtbij zo'n andere wereld. Een parallele wereld hebt eigenlijk. Ja, dus,
1: terwijl jij je jeugd ook op het water wel doorgebracht hebt.
0: Ja, zeker. Ja. Maar als je een tocht maakt van een paar dagen, ja, dan langzaam maar zeker is je hoofd ook helemaal op het water. En dan ken je de wereld, die andere wereld, die ontmoet je steeds minder. Dus je bent inderdaad in een parallelle. Het is een parallel universum in Groningen.
1: Oh ja, zo erg zelfs. Ja. En dan is binnen Groningen ongeveer heel anders. De ene plek op de andere plek.
0: Ja, ja je hebt misschien dat Grunnen is mijn Waterland. Dat zingt Josien Bakker. En daar had ik één versie van. Die hebben we niet gebruikt uiteindelijk. Dat was Veenklei of Zand. Grun is meer Waterland. En dat is natuurlijk, Groningen heeft die drie verschillende grondsoorten. En daardoor ook drie verschillende landschappen. Veenlandschap, zandgrond in Westerwolde onder andere. In het Westerkwartier. En een klei natuurlijk. Dus het is, Groningen is heel divers.
1: En dat maakt ook als je in een kano zit of welk ander bootje dan ook. Dat het ook echt, je hebt niet het gevoel van ik ben in Groningen. Het kan zo ook ergens anders zijn. Dan, ja, dat zo verschillend is.
0: Wij zijn het allerminst saai, wat maar even positief te verwoorden, van alle provincies.
1: Jij is echt zo?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. De variatie is enorm.
1: Ja.
0: Ja. En ook de tijd. Hè, bedoel, als je door het kanaalstreek vaart, dan vaar je, laten we zeggen, zo'n 150, 200 jaar geleden. Westerwolde, dan vaar je duizenden jaren geleden. Maar als je op de Oosterhoornhaven, laten we zeggen, de Blauwe Stad, die is maar 20 jaar geleden aangelegd. Dus de tijden zijn ook heel verschillend.
1: Nou, sterker nog, vandaag in 2005 liet koningin Beatrix de eerste water erin lopen. In Blauwestad.
0: Ja, geweldig. Ja. Ja.
1: Is er dan een plek die voor jou terecht uitspringt?
0: Ja, maar ik ben ontzettend chauvinist, Edwin. Dus ik ben geboren, getogen in Westerwolde. En ik groeide op langs de ruiten aan, langs de oevers. En het was toen nog een gekanaliseerd riviertje, een gekanaliseerd beekje. En dat is nu weer helemaal gehermeanderd. Dus ik vind Westerwolde sowieso natuurlijk het mooiste deel van Groningen. Dat is, de beek komt vandaan. Maar het was echt wel heel indrukwekkend. Ja.
1: Oké, maar vond je dan het meest indrukwekkend wat je nog niet wist?
0: Ja, ik had me dat niet zo. Het was niet zo tot me doorgedrongen. Je zit er natuurlijk vanaf de weg minder goed dan wanneer je er gewoon op zit met de kano.
1: Ook voor Westerwolde geldt dat.
0: Ja,
1: nee,
0: ja.
1: Vanavond, de laatste aflevering. Wat gaan we dan vanavond zien?
0: We varen door het Westerkwartier. We komen vanaf het Rijdiep. En gaan dan bij Gemalen, de Waterwolf bij Elektra, gaan we in zuidelijke richting. En dan varen we helemaal via Boerakker naar Leek, naar het Leekstermeer.
1: En wat gaan we onderweg meemaken?
0: Ja, het mooie van het Westerkwartier is dat het eigenlijk van al die gebieden waar we doorheen voeren, het een heel variëteitenlandschap heeft. Dus helemaal in het noorden heb je dat middaghumsterland waar je langs vaart. En op een gegeven moment bij Boerakker zit je echt in zo'n coulissenlandschap van al die kleine weilandjes, waar eigenlijk tussen twee zandruggen een veengebied lag. Dus het is, het Westerkwartier laat eigenlijk alles zien. Maar ja, en de gaarkeuken, daar zegt het Reeuwens heel mooi van, dat we uit moeten kijken dat we niet als een mooi nootje gekraakt worden. Want het is natuurlijk een enorme grote,
1: ja,
0: een grote sluis met enorme schepen. Dus dat is ook wel echt.
1: En dan zit je met je kanotje tussen.
0: Ja, ja, het heel erg leuk is ook. We waren natuurlijk toch wel een beetje, dat merk je ook wel in die uitzending, we waren wel een beetje, het was de laatste aflevering. En we hadden het zo leuk gehad met elkaar. Dat we werden ook allemaal wel een beetje melig op het eind. Dus,
1: een beetje balorig. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, veel reacties gehad.
0: Ja, ja, ik heb veel positieve reacties gehad. En dat, mensen zeggen, Slow TV, dat hoor je natuurlijk heel veel.
1: Ja.
0: Drevens en Margreet worden soms met André van Duin.
1: Janie van der Heijden. Ja, dat vonden wij. Dat zijn wij aflevering 1, zeiden we dat allemaal. Ja, klopt.
0: Ja, ja, en ik hoor veel over de sfeer. Dat klopt ook echt. Als je zo'n tijd met elkaar in de kano zit, en daarom raad ik ook iedereen aan, ook als je een huwelijk hebt dat weer een beetje moet worden opgefrist, ik zou zeggen, pak een kano. Je komt veel dichter bij elkaar. Laten we zeggen.
1: Dat hoef je elkaar niet aan te kijken als je praat natuurlijk. Sterker nog, dat lukt eigenlijk niet dan.
0: Ja, nee.
1: Met vissen. Komt er een vervolg hierop?
0: Ja, die vraag krijg ik best vaak. Er zit wel wat in de pen. Laat het zo zeggen. En sowieso ga ik zelf deze zomer kano. Maar dat was natuurlijk niet wat jij bedoelde.
1: Maar daar gaat geen camera mee dan. Tenminste, dat wij het gaan zien. Maar dan met een kano weer of met een ander vervoermiddel?
0: Nou, dat zou ook met een ander vervoermiddel kunnen. Maar niet de traditionele dingen. Dus we gaan wel op zoek naar weer een mooi alternatief. En ook wel weer het Groninger landschap natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus dat zit wel in de pen, ja.
1: Dat zit in de pen. Dat klinkt nog heel vaag, hè?
0: Ja, ja, want ik kan pas, als ik het zeker wist, dan zou ik het ook gewoon zeggen. Maar het is niet zeker.
1: We wachten dat af en eerst gaan we vanavond kijken naar de laatste aflevering. Dank voor afgelopen week dat je hier was, Freek.
0: Ja, graag gedaan. Ja.
1: Freek Lagenwij, vanavond op TV Noord, ziet het al. Margreet Beetsma, Drevens Wilderman in Waterland. En zometeen op de radio, Worsteitse. En de gaswinning bij Warfum blijft voorlopig stil liggen. Hoor je na de nieuwe van The Rolling Stones. Radio.

0: Stones en een nieuwe single heet In the Stars.
1: Waar staat ze?
0: Waar is Joyce, is de vraag natuurlijk. Drie opgaves heeft ze voor je. Rond 9:15 moet dat duidelijk zijn waar ze is. En dan bellen we één iemand terug, opnemen. En die wint dan het weerstation van RTV Noord.
2: Ja, als ik daar nu op kijk, word ik niet heel vrolijk. Maar goed.
0: Nee, qua weer. Nee. Maar wel qua mooie weerstation, want dat is hartstikke leuk.
2: Laat ze hem weggeven.
0: 050-3188-288. Dit is de eerste aanwijzing.
2: Het is nooit groot hier. En dat zucht je ook in de norm.
0: 050-3188-288. Dat is een korte aanwijzing. Laat het nog even één keer horen.
2: Het is nooit groot hier. En dat zucht je ook in de norm.
0: 050-3188-288. Nou, gok hem maar. En als je denkt van aan, dan nog even wachten. Straks opgave 2 van Joyce. Voorlopig moet je het hier even mee doen. Ons nummer 050-3188-288.

0: De Spencer Davis Group en Keep On Running. De gaswinning in Warffum blijft stil liggen. Pogingen van de NAM om de put weer up and running te krijgen zijn mislukt. Het is de vraag of daarmee de gaswinning definitief tot zijn einde komt in Warffum. Verslaggever Maarten Siebel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is niet voor het eerst dat we het over de gaswinning in Warffum hebben.
1: Nee, het is inderdaad best wel een lang verhaal aan het worden tot nu toe. Als we even teruggaan naar januari 2025... toen verliep de vergunning voor het winnen van gas in Warffum. De NAM had daar wel alvast een verzoek voor gedaan om dat weer te gaan verlengen. Maar dan, ja, dan heb je altijd nog een bezwaarprocedure, waardoor er altijd een periode is dat er geen gas kan worden gewonnen. Dus dat was ook in dit geval het geval. En uiteindelijk mocht de NAM wel weer gas winnen op een gegeven moment, een paar maanden later. Maar toen lukte het niet, of eigenlijk heel mondjesmatig. Eigenlijk nu met de conclusie dat er nog steeds geen gas kan worden gewonnen. Ook een probleem wat wel vaker kan ontstaan. In dit geval was er water in de put gekomen met zand, waardoor er geen gas kon worden gewonnen. Maar dat ontstaat dus ook wel eens als een put een tijdje stil ligt. Met het gevolg dat de NAM eigenlijk werkzaamheden wilde gaan verrichten. Maar ja, tot nu toe zonder succes.
0: Wat zegt de NAM daar zelf over?
1: Nou ja, ze zeggen inderdaad wel dat ze de afgelopen weken dus inderdaad werkzaamheden hebben gedaan om op die manier dat water uit die put te krijgen. Maar die toestroom van het water, dat is eigenlijk nog steeds te veel, waardoor er niet echt stabiel gas kan worden gewonnen. Het is wel mondjesmatig her en der gelukt. Maar om echt stabiel gas te kunnen winnen, moet echt dat water weg zijn. En ja, dat is gewoon niet gelukt tot nu toe.
0: En niet zo makkelijk op te lossen ook?
1: Nee. De NAM heeft ook eerder wel aangegeven bij ons ook wel van, ja, op een moment hoe langer die gaswinning stil ligt, ja, hoe moeilijker het ook is om die gas weer up and running, of die gasput up and running te krijgen. En ja, de tijd tikt steeds verder. En ja, ze moeten nu echt op zoek naar andere manieren om dat te kunnen doen. Maar ja, wat die manieren zijn, daar kunnen ze nog niet echt op vooruit lopen.
0: Of zou het ook gewoon het einde kunnen betekenen, definitief wel, van de gaswinning?
1: Nou ja, dat zou wel kunnen inderdaad. Het is, ze hebben aangegeven bij ons dat het nog niet echt zo is. Dus ze gaan toch even kijken van, nou, wat hebben de afgelopen weken kunnen ophalen qua data en qua wat we wel konden doen om te kijken of er nog nieuwe manieren zijn. Maar wat de vervolgstappen daarin zijn, dat is nog niet echt duidelijk. Nou ja, toch inderdaad in gedachten nemende dat de tijd steeds verder tikt en het dan ook lastiger wordt om die put weer in productie te krijgen. Ja, zou het zomaar eens kunnen betekenen dat het definitieve einde is van de gaswinning in Warffum. Maar ja, we moeten echt nog afwachten of de NAM toch nog ergens een mogelijkheid vindt.
0: Maar heel veel moeite dus. Is dat veld dan zo belangrijk voor de NAM?
1: Ja, uiteindelijk wel. Als je ook kijkt naar de kleine gasvelden die er nog open zijn in onze provincie, dat zijn de 17, staat de Warffum wel in de top 3 als het gaat om putten waar nog het meeste gas in te winnen is. Dus voor de NAM is het wel heel erg belangrijk, geef ze aan. Maar ja, bijvoorbeeld stel voor die put, die krijgen ze niet meer werkende en ze moeten misschien toch kijken van, nou ja, kunnen we een nieuwe put slaan? Ja, dat is natuurlijk ook wel weer heel veel geld wat dat gaat kosten uiteindelijk. Dus ja, de NAM moet misschien ook wel op een gegeven moment een afweging van maken van, ja, is het wel waard om commercieel gas te winnen in Warffum als we daar zo flink in moeten investeren? Dus ja, wie weet is het einde, maar nog definitief is het niet.
0: Er loopt ook nog een rechtszaak rondom het Warffumveld. Wat is de stand van zaken daar?
1: Ja, daar loopt inderdaad de rechtszaak bij de Raad van State. Groningse actiegroepen, waaronder Warffum Alert en de Bodembeweging, hebben met Groningse overheden inderdaad de rechtszaak met de NAM om te kijken van, nou ja, kunnen we definitief een einde maken aan die gaswinning in Warffum? Nou ja, een uitspraak, dat kan nog wel een tijd op zich laten wachten, nog wel anderhalf tot 2 jaar. Dus nou ja, in ieder geval is het nog geen einde voor dit verhaal. Maar ja, wellicht dat het technisch dus niet mogelijk meer is om gas te winnen. En ja, dan kan je afvragen, dan is die rechtszaak misschien wel helemaal niet meer nodig.
0: Dus daarmee stoppen. Voorlopig is dit de tussenstand in ieder geval. Wordt vervolgd, zeggen dan.
1: 100%.
0: Dankjewel. Maarten Siebel was dat.
2: Ja,
0: dat slaat nog meer open. Bijvoorbeeld de vraag, wat Joyce is.
3: Het is nooit groot hier. En dat zucht je ook in de NAM.
0: Ja,
3: en de appjes stromen. Appjes stromen binnen. Nou, laten we eentje wegstrepen. Wat heel vaak binnenkomt is Klein Ulsda. Maar daar staat ze niet.
0: Lutje Ulsda hebben we ook al laten horen vanochtend.
3: Ja.
0: De heleboel. Nou, aanwijzing nummer 2 dan maar.
3: Ik sta op Wiede. En ik kijk hem gauw om me heen. Er ben hier nog 2 boerderijen.
0: 050-3188-288 is ons nummer.
3: Ik sta op Wiede. En ik kijk hem gauw om me heen. Er ben hier nog 2 boerderijen.
0: App ons 050-3188-288 als je het weet. En zometeen om 8:30 het Groningse nieuws. Mark, wat zit daarin?
4: Een omvangrijke telling in onze provincie vandaag.
0: En wat er geteld wordt, dat hoor je zometeen na Koelen.

0: eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
1: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
2: Leijenberg.nl.
3: Oh, die van die deuren.
2: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Leijenberg.nl.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
16: Het is 8:30, hier is het Groningse nieuws. Mark, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Alle 10 Groningse gemeenten doen vandaag mee aan de ethostelling. Regiocoördinator Jolanda Staal-Zaagman legt uit wat dat precies inhoudt.
18: Dat is een landelijke telling van de Hogeschool Utrecht en het Kansfonds, waarbij we met een groot aantal organisaties registreren hoeveel mensen we tegenkomen zonder stabiele woonplek. En dan moet je niet alleen denken aan mensen die letterlijk op straat leven, maar ook mensen die bijvoorbeeld tijdelijk bij anderen op de bank slapen, in een vakantiepark verblijven, of langer dan nodig in een instelling moeten blijven. En vandaag proberen we juist die verborgen dakloosheid beter zichtbaar te maken.
17: De resultaten van die telling worden op 9 december bekendgemaakt. GasUnie heeft alle online besturingssystemen sinds deze week aan elkaar gekoppeld. Voorheen waren er meerdere commandoposten voor verschillende soorten energie. Aardgas, groengas, waterstof, CO2 en warmte worden nu tegelijkertijd aangestuurd. Volgens GasUnie heeft het jaren geduurd om het systeem draaiend te krijgen. Zoutkamp heeft weer een supermarkt. In juni ging de laatste supermarkt dicht en sindsdien moesten mensen naar Grijpskerk of Leens. Dorpsgenoten hebben de handen ineengeslagen en zelf een supermarktje opgezet. Volgens deze bewoner is dat een goede zaak.
19: Als we een pak zoeken, weer eens een keer een oranje op en neer moest. Ja, dat is nooit te doen. Ik zorg zelf ook voor een oudere man. Hij kan ook nooit meer zomaar een oranje in het scootmobieltje. En dan is het fantastisch dat er weer een winkel is hier zo. En andere ondernemers ook. Die hebben het ook zo gewoon. Bootjes voor de deur, toeristen die gewoon naar andere deur. En dan wordt wel een beetje van hem.
17: Het populaire Instagram-account Verdwenen Toko's is een podcast begonnen. Dat gaat over bijvoorbeeld cafés en winkels die niet meer bestaan in de stad Groningen. Bedenker Niels Rutjes legt uit waarom hij met het account begon.
20: Ja, een beetje uit het gevoel van nostalgie, denk ik. Als je door de stad loopt en denkt, als je ziet dat er een nieuwe winkel opent, dat je denkt van wat zat daar vroeger ook alweer. Nou, ik vind het leuk om daarin te duiken en wat onderzoek te doen. En mensen eraan herinneren wat we ook weer hadden in onze stad.
17: De eerste aflevering gaat over Poolcentrum Santana, dat ooit dag en nacht open was aan het A-Kerkhof in stad. En het zou zomaar kunnen dat Jenning de Bo tijdens de Spelen van 2030 vlakbij huis te bewonderen is. De winterspelen van dat jaar vinden plaats in de Franse Alpen, maar de organisatie wil het schaatsen in Tialf in Heerenveen organiseren. Volgens sportkoepel NOC-NSF wordt de kans op toewijzing steeds groter. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
16: Dankjewel. We zijn op zoek naar Joyce.
21: Ik sta op Wiede en ik kijk hem gauw om me heen. Er ben hier nog twee boerderijen.
16: Ons appnummer is 050-3188-288.
3: Riga!
6: Riga Keukens, daar word je blij van.
13: Kom ook naar het stoffenspektakel.
21: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
13: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
21: De toegang is gratis.
13: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Riga!
22: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
3: Riga!
22: Riga Keukens, daar word je blij van.
23: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep, Duitsland, 20 minuten over de grens.
24: Hey, waar was jij?
25: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
26: Designer Outlet Ochtroep, deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
27: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
28: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
29: De Ochtendploeg
30: met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen Hein, deze maand wordt de eerste marathon van Groningen gelopen. Die was uitverkocht, maar er worden nu toch extra lopers toegelaten. Reden genoeg om zomaar even te praten.
31: Goedemorgen.
32: Goedemorgen Edwin, hoe is het jongen?

0: Jan Smit, Frans Bauer en Chris Kars Amsterdam. En zij hoort bij mij... Eind deze maand, 31 mei, is de eerste marathon van Groningen. We hoorden al dat die marathon uitverkocht is. Hij was vol, nu komen er toch nog 200 mensen bij. Vanaf de reservelijst, daarmee komt de marathon op 2700 deelnemers. Johan Meijer van organisator Collazo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar zat die ruimte in, dat er toch 200 mensen meer mee mogen lopen?
1: Eigenlijk in de afspraak die we met de gemeente hebben gemaakt aan de voorkant. Je schat in dat je een x-aantal deelnemers gaat werven voor de marathon. En daar waren we iets te conservatief in. Er waren meer mensen die wilden meedoen. Ja. Dus dan ga je in gesprek. En we mochten gelukkig meer mensen toelaten.
0: En waar is het dan van afhankelijk hoeveel mensen er mogen lopen?
1: Dat heeft een beetje te maken met de breedte van het parcours, de hoeveelheid EHBO, Rode Kruis, verzorgingsposten. Eigenlijk wat je organisatorisch aan kan op zo'n parcours. En dan passen 200 mensen er snel bij.
0: Ja, want er zijn 2700 mensen. Dat is nog niet vergelijkbaar met hele grote marathons. Is dat ook omdat het de eerste keer is?
1: Ja, dat zeker. Het is natuurlijk met 2700 deelnemers zitten we al wel in de top 5, 6 van evenementen op de marathonafstand. Maar er lopen natuurlijk ook 8.500 mensen de halve marathon. Dus daarin maken we natuurlijk ook nog een grote groei.
0: Ja, ja, precies. Dus het totaal aantal deelnemers is best flink veel groter dan de mensen die de marathon lopen.
1: Ja, zeker. Aan het totale evenement doen ongeveer meer 12.000 mensen mee op 31 mei.
0: Het doel is, neem ik aan, want we kennen de marathon van Rotterdam of Amsterdam, dat is vele malen groter, om ook door te groeien naar zoiets.
1: Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Alleen dat zijn wel echt de hele grote stadsmarathons die ook hele grote internationale allure hebben. Als wij een hele mooie stadsmarathon krijgen in Groningen, waarin we op termijn tussen de 3.000 en de 5.000 deelnemers aan de marathonafstand gaan hebben, dan denk ik dat we al heel blij zijn. Want dat betekent ook dat we 10.000 tot 15.000 mensen op een halve marathon kunnen laten starten. En een x-aantal op de 10. En dan kom je al aan een significant groot evenement.
0: Ja, want we zitten nu redelijk in de buurt van het evenement. Dat is eind deze maand. Wat moet er allemaal nog gebeuren?
1: Puntjes op de i, nog wat laatste vrijwilligers die we willen moeten hebben voor de verzorgingsposten die er nog bij moeten. Het schrijven van wat briefingen, mensen inlichten. Zorgen dat we op de juiste, dat mensen weten wat ze in dat weekend op het juiste moment waar moeten gaan doen. Eigenlijk dat soort dingen. De laatste dingen die je eigenlijk in de aanloop naar een evenement altijd tegenkomt. De structuur staat, het grote gedeelte staat en nu is het de details.
0: Ja, dat snap ik. Want jullie zijn gewend op loopevenementen te organiseren. Dus ook de mensen achter de 4 mijl, waarover zo nog wat vragen over. Maar een nieuw evenement brengt ook altijd nieuwe dingen natuurlijk met zich mee. En dat moet wel spannend voelen, lijkt mij.
1: Dat is zeker spannend. Dit voelt ook spannender dan een 4 mijl, moet ik heel eerlijk zeggen. En dat komt wel daardoor. Heel veel dingen zijn nieuw. Gelukkig hebben we vorig jaar natuurlijk een prachtige halve marathon gedaan vanaf dezelfde plek. Dus dat hebben we al een keer beleefd. Hebben we ook een aantal keuzes in gemaakt die beter konden dan vorig jaar. Maar het blijft spannend. Een nieuw evenement. En een 4 mijl, ja, dat is, wordt mijn 15e keer. Ja, dan weet je ongeveer wel een beetje wat er gaat gebeuren vandaag.
0: Wat kon er dan beter dan vorig jaar met die halve marathon?
1: Nou, de indeling van de plek van de start, bijvoorbeeld. We laten het parcours nu de andere kant op weg lopen. Nou, dat is een van de kleine dingetjes.
0: Ja, even voor mijn duidelijkheid, waar lopen jullie dan naartoe?
1: We lopen met de hele marathon lopen we eigenlijk het halve marathonparcours van vorig jaar. Plus een lus richting het Stadspark. En een lus door de Hoornse Meer en Terborg. En dan weer terug. En de halve marathon gaat eigenlijk gelijk naar het centrum, Noorderplantsoen. En draait een lus door het Stadspark en dan terug.
0: Ik dacht niet handig om met de auto de stad in te gaan, denk ik, hè? 31 mei.
1: Nee, sowieso niet tegenwoordig. Maar 31 mei, nee, zeker niet. Met de fiets kun je eigenlijk overal komen en het parcours wel kruisen. Kom kijken, maar met de auto is het misschien even niet zo heel handig. Tussen een uur of 10 's morgens en 2 uur 's middags. Ja.
0: Je zei al, je 15e 4 mijl, daar is de kaartverkoop net voor gestart, hè, vorige week. Hoe gaat het daarmee?
1: Ja, dat gaat eigenlijk heel goed. We zitten nu al bijna op 10.000 inschrijvingen.
0: En er is dit jaar ruimte voor meer?
1: Er is ruimte voor meer. 30.000 in totaal willen we gaan laten starten op de zondag. En met dit tempo gaan we daar zeker wel aankomen. Dus ik zou niet te lang wachten als je toch de 4 mijl wil gaan lopen.
0: En toch, ik kan me ook herinneren, als je vroeger mee wilde doen aan de 4 mijl, dan moest het bijna op de dag zelf, anders was het al uitverkocht. Is dat anders geworden in de loop der jaren?
1: Ja, dat was een beetje hoe we het vroeger ook al een beetje verkochten. Vroeger gaf je op voor de 4 mijl. En daarna kwamen er wel heel veel plekken vrij. Het is tegenwoordig wel anders. Maar in mijn tijd, de laatste jaren, is het niet zo dat je op de eerste dag al helemaal uitverkocht bent. We zien een sterke groei in de inschrijvingen de eerste dagen. En dat loopt heel mooi door. Dus het gaat hartstikke goed zo.
0: Die 30.000 gaan jullie halen.
1: Daar ga ik wel vanuit, ja.
0: Dank en succes op 31 mei.
1: Graag gedaan, dankjewel.
0: Johan Meijer van Golazo was dat, over die marathon in Grun. En zometeen Boris Joyce en Harma...

0: uit Zweden, Ace of Base.
1: Worstijdse.
0: Twee aanwijzingen gehad van Joyce. Dit was aanwijzing nummer 2.
2: Ik sta op Wieden en ik kijk hem gauw om me heen. Er zijn hier nog 2 boerderijen.
0: Ja, waar is Sanait?
3: Ze is niet op een plek. Oh jee, die komt echt heel veel binnen. Ja. Klein Wetsingen wordt genoemd.
0: Snap ik.
3: En Klein Wierum wordt genoemd. Klein Garnwert wordt genoemd. Ja, maar daar is ze niet.
0: Er was iets met klein in de eerste aanwijzing.
3: Ja.
0: Dat snap het helemaal. Oké, dan pakken we aanwijzing nummer 3, Joyce.
2: Dus een wierde ligt in de buurt van Stedum.
0: 050-3188-288 is ons appnummer, hè? Appen, niet bellen. 050-3188-288 voor het weerstation. We gaan straks iemand terugbellen. Iemand die ons geappt heeft.
2: Dus een wierde ligt in de buurt van Stedum.
0: 050-3188-288.
4: Voor Stijtse.
0: Geen Harma nog, hè?
3: Nee.
0: Is met de katten bezig, een nieuwe kat. Nou, die zal zo meteen wel opduiken. Eerst dan maar.

0: Arnes en de Nozems en Beloofde Land. Hebben gevonden, Petra.
1: Ja. Ach.
0: Arma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Gelukkig, apparatuur werkt weer in Hoekbrouck. Gelukkig. Ja, nou, nu moet het weer nog een beetje werkend krijgen.
2: Ja, daar mogen we ook een beetje weer op gang kring. Nou, dat is een beetje toch wel een beetje een moeilijk verhol deze week. Onderlege druk, noordwestelijke stroming. Aangevoerde lucht is van polaire afkomst. Vandoor ook inderdaad die lege temperaturen en onderlege druk onstabiel. En dat betekent gewoon pittige buien. En verdoog, nou ja, de god het nog wel een beetje. Maar vanmiddag hebben we nog te maken met een paar lichte buitjes. Is er ruimte voor de zon? Maar ja, die zon die moet vanmiddag wel weer ruimte inleven. Want dan komt er weer meer bewolkt. Maar dan liet er nog wat moois uit je droog te kunnen blijven. De wind, matig tot krachtig, komt nu uit het noordwesten. Draait naar het zuidwesten en de temperatuur heeft niks over 11 tot 13 graden. Vanochtend volgt wat regen. Vannacht kans op bui, maar kloot ook eens weer op met 5 tot 8 graden als minimum. En morgen een dag met pittige buien, kans op hoogel en onweer. Soms is er ruimte voor de zon. En met een meest matige zuidwestenwind 11 tot 13 graden.
0: Dankjewel.
3: Voor Stijnse.
0: Ja, hier zit je op te wachten, want misschien gaat jouw telefoon nu wel over. Nou, dan is het handig om op te nemen.
1: Oh.
0: Weg.
4: Maria Fransen.
0: Dag Maria, met Edwin en Petra van Radio Noord.
4: Hallo Edwin en Petra.
0: Hallo. Hallo. Maria Fransen hoor ik.
4: Fransens, ja.
0: Fransens met een S. Heel goed, en waar kom je weg?
4: Saaksum.
0: Uit Saaksum. En jij hoorde de aanwijzingen van Joyce en je dacht, nou, dat weet ik wel.
4: Nou, ik heb ook wel even heel eerlijk moeten googlen. Oh. Maar uiteindelijk heb ik het gevonden.
0: En het is...
4: Lutje Wijwert.
1: Ik ben vandaag in Lutje Wijwert.
0: Ja hoor. Ja, er wordt echt van alles gedaan om het achterhalen, om het te winnen, dat weerstation. En het is jou gelukt.
4: Ja, mooi.
0: Van harte gefeliciteerd. Oh, dat klinkt ook kordaat, alsof ik ben al elke dag bezig om hem te winnen.
4: Nou, mijn man en ik luisteren wel elke dag. En we proberen inderdaad wel mee te doen. Maar goed, deze keer ben ik erdoor. Hartstikke mooi.
0: Hij komt binnenkort naar je toe.
4: Hi, dankjewel.
0: Wat zijn je plannen voor vandaag, Maria?
4: Ik ben wat aan het werken en een beetje lopen met de hond. En gewoon ook een beetje genieten van mijn pensioen.
0: Oh, je bent in pensioen. Lekker.
4: Klopt, ja.
0: En ga je vanavond naar het Songfestival kijken?
4: Nee, daar heb ik niet zoveel interesse bij. Nee.
0: Normaal ook niet of dit jaar speciaal niet?
4: Nou, normaal kijk ik wel, maar Nederland doet niet mee. Hè, en dan denk ik, nou, dan laat ik het nu maar aan mij voorbij gaan.
0: Hoe we er helemaal mee stoppen? Zoals loopt het vuur namelijk vandaag.
4: Van mij mag er helemaal mee gestopt worden. Nou. Het heeft geen meerwaarde en het is vrij politiek aan het worden. Dus dat,
0: jammer, hè?
4: Dat is allemaal niet. Ja, jammer. Ja.
0: De
4: ja.
0: tijd van Teach-in en Johnny Logan, ach.
4: Het is voorbij.
0: Ja. Ja, Maria, het weerstation komt gauw naar je toe. Blijf even hangen.
4: Doe ik. Dank jullie wel. Fijne
0: mooi.
4: Dag.
0: Jo, mooi.
1: Hoi.
0: Ja, laten we stoppen met het Songfestival. Petra, wat komt er binnen?
1: Nou, reactie van Koos. Hij zegt, in deze vorm moeten we gewoon stoppen. Misschien back to basics, zonder poppenkasten en politieke invloeden. Een festival waar een goed liedje centraal staat. Ja, zegt hij, zal wel geen hond naar kijken. Maar ja, dit, dit circus, dat kon toch nooit de bedoeling zijn. En ook een reactie van Alice, die zegt, naar het Nationale Songfestival keek ik eigenlijk al nooit. Later compensatie het regio Songfestival maar weer doorgaan. Ja, dan heb je leuke liedjes in de streektaal.
0: Ja, helaas gaat het ook niet meer door, hè?
1: Nee.
0: Nou, onze winst, zeg ik er nog even bij. Onze winst, hè?
1: Ja.
0: Nee, maar I'm in a size of a Russian woman. Laten we stoppen met het Songfestival, daar kun je op stemmen. RTVNoord.nl en de app van Noord. 93% van de stemmen zegt, laten we maar stoppen. En vragen we ook, ga je kijken? Nou, zegt 94% nee. Dat is wel... Goed, het is de ochtendploeg op Noord. Blijf lekker luisteren, dat is altijd goed. Straks na 9 uur hebben we nieuws te melden over Nijbegun. Wat dat is, dat hoor je zometeen na 9 uur. En onze top 3 komt er uiteraard ook aan. En nu Michael Jackson en Smooth Criminal.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
6: Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel?
5: Ja, dat doe je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
11: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
12: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis 1,5 uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shopt lekker.
11: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
13: Je luistert naar Groningen 1.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van. Blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
2: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
1: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
3: Studenten die uit de omgevingen van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen, die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
1: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
15: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
16: Vieze sportsbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? BlueM heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. BlueM, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.

Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt-het-vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt-het-vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan het in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het Internal Displacement Monitoring Center. Het totale aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten er meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. Eén vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden. Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hier opgevangen. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog, met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 10 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedde.

Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het Internal Displacement Monitoring Center. Het totale aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten er meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. Eén vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden. Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hier opgevangen. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog, met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspaar de Dribbel in Vlagtwedde.

0: Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het Internal Displacement Monitoring Center. Het totale aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten er meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. Eén vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden. Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hierop gevangen. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog, met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden.
1: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why'd you grease lightning?

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
16: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Het geluid van Oost-Groningen.
18: Lunchtijd.

Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het Internal Displacement Monitoring Center. Het totale aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten er meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. Eén vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden. Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hierop gevangen. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog. Bedenken de zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden.

0: Het is nu 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: Het is nu 2:00.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een pro forma zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. En dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan.
0: Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Het geluid van Oost-Groningen. 80s en 90s.

Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt-het-vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt-het-vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan het in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het Internal Displacement Monitoring Center. Het totale aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten er meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. Eén vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden. Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hier opgevangen. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog, met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden.

0: Het is nu 3:00. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet.
13: Met Mocadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mocadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. Het ging vooral om steekwapens, maar ook om vuurwapens of onderdelen daarvan. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. In 2022 ging het nog om 1800 wapens, vorig jaar waren het er maar liefst 500 meer. De politie denkt dat het wapenbezit onder jongeren vooral komt door de online wereld, want daar vinden veel dreigingen plaats. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Volgens een Odido-topman is niet vastgesteld dat het bedrijf regels heeft overtreden. Hij zegt ook dat de hack van Shiny Hunters geen normale aanval was. De hackersgroep wilde losgeld, maar Odido betaalde niet. Het bedrijf vindt dat criminelen niet beloond moeten worden voor criminele activiteiten. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. De afgelopen weken kwam er veel verzet tegen deze opvang omdat de gemeente de bewoners kort van tevoren informeerde. Dit leidde tot demonstraties, rellen en vernielingen. In Loosdrecht is een team van 6 wijkverbinders in het leven geroepen die door de wijk lopen om verhalen en signalen op te vangen. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanvallen op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Dit tribunaal heeft de bevoegdheid de doodstraf op te leggen. Momenteel zitten nog zo'n 400 mensen vast die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanvallen die door Hamas geleid werden. Bij die aanvallen kwamen ruim 1000 mensen om het leven. Het is de bedoeling dat de processen publiekelijk toegankelijk worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien.

0: Het is nu 4 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de Commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. Hij wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer. Zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. Het ging vooral om steekwapens, maar ook om vuurwapens of onderdelen daarvan. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. In 2022 ging het nog om 1800 wapens, vorig jaar waren het er maar liefst 500 meer. De politie denkt dat het wapenbezit onder jongeren vooral komt door de online wereld, want daar vinden veel dreigingen plaats. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Volgens een Odido-topman is niet vastgesteld dat het bedrijf regels heeft overtreden. Hij zegt ook dat de hack van Shiny Hunters geen normale aanval was. De hackersgroep wilde losgeld, maar Odido betaalde niet. Het bedrijf vindt dat criminelen niet beloond moeten worden voor criminele activiteiten. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. De afgelopen weken kwam er veel verzet tegen deze opvang omdat de gemeente de bewoners kort van tevoren informeerde. Dit leidde tot demonstraties, rellen en vernielingen. In Loosdrecht is een team van 6 wijkverbinders in het leven geroepen die door de wijk lopen om verhalen en signalen op te vangen. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanval op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Dit tribunaal heeft de bevoegdheid de doodstraf op te leggen. Momenteel zitten nog zo'n 400 mensen vast die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanvallen die door Hamas geleid werden. Bij die aanvallen kwamen ruim 1000 mensen om het leven. Het is de bedoeling dat de processen publiekelijk toegankelijk worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien.

0: Het is nu 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Uiterlijke opzichtdatum
0: Oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Non-stop.

Afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. Het ging vooral om steekwapens, maar ook om vuurwapens of onderdelen daarvan. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. In 2022 ging het nog om 1800 wapens, vorig jaar waren het er maar liefst 500 meer. De politie denkt dat het wapenbezit onder jongeren vooral komt door de online wereld, want daar vinden veel dreigingen plaats. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Volgens een Odido-topman is niet vastgesteld dat het bedrijf regels heeft overtreden. Hij zegt ook dat de hack van Shiny Hunters geen normale aanval was. De hackersgroep wilde losgeld, maar Odido betaalde niet. Het bedrijf vindt dat criminelen niet beloond moeten worden voor criminele activiteiten. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. De afgelopen weken kwam er veel verzet tegen deze opvang omdat de gemeente de bewoners kort van tevoren informeerde. Dit leidde tot demonstraties, rellen en vernielingen. In Loosdrecht is een team van 6 wijkverbinders in het leven geroepen die door de wijk lopen om verhalen en signalen op te vangen. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanvallen op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Dit tribunaal heeft de bevoegdheid de doodstraf op te leggen. Momenteel zitten nog zo'n 400 mensen vast die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanvallen die door Hamas geleid werden. Bij die aanvallen kwamen ruim 1000 mensen om het leven. Het is de bedoeling dat de processen publiekelijk toegankelijk worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van den Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: TV Go. Jouw radio, jouw geluid.
1: I want you to want me.

0: nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
2: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
1: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
1: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
3: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
1: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
4: Wij bedrijven ondersteunen uiteraard. En in de economische agenda staat ook een stevige positie voor biobased bouwen. Dus dat zegt ook al genoeg, denk ik.
5: Voorzitter, als ik maar in totaliteit voor die 250 miljoen zitten verschillende bedrijven uit Oost-Groningen hebben daarop ingetekend. Waaronder, denk ik, 3 uit Pekela. Dus wij doen te degen wel mee, ook wel ten aanzien van forse bedragen. En wat mevrouw Knevel maar aangeeft met betrekking tot onze steenindustrie. Als we willen blijven bouwen met woningen, met bakstenen. Bakstenen die hebben vlammen nodig om kleur te krijgen. Dus zonder vlammen, als er geen gas meer is, moeten ze op andere voorzieningen. En elektriciteit wil dat niet, dus moeten we waterstof. Ja, inhoudelijk, verder wat voor bedrijven er zijn, kunnen we nog niet omheen gaan.
6: Ik kijk rond. Zijn er de heer De Roda, samen voor Pekela?
7: Ja, dank u. Ik heb een vraag over de complexiteit van die organisatiestructuur. Is ook bekend hoe groot die gemeenschappelijke regeling dan gaat worden?
4: Zoals dat plaatje staat. Ik zal hem nog even weer erbij pakken. Deze.
7: Ik bedoel ook qua hoeveelheid mensen of kosten.
4: Ja, die gemeenschappelijke regeling bestaat natuurlijk uit een algemeen bestuur, wat ik net zei, ja. Met de kroonbenoemden. Je hebt een commissie, een zwaarwegende adviescommissie. En een afvaardiging in het dagelijks bestuur. En daarnaast heb je nog, daaronder valt dan de stichting. En ik denk dat daar de meeste mensen komen te zitten.
7: Maar is er enig idee hoe groot dat ongeveer wordt? Of?
4: Op dit moment nog niet.
7: Nee.
4: Maar de stichting en de statuten zijn meegestuurd. Als het goed is met de stukken naar jullie toe. De conceptstatuten van de stichting. Dus daar kunt u dan eventueel ook even bekijken. Het is wel heel juridisch. Wat daarin staat over... In ieder geval komen er niet vertegenwoordigers vanuit overheden, onderwijs en ondernemers.
7: Ja.
6: Ja, de eerste
8: is SP. Misschien ter aanvulling. De kosten moeten allemaal uit die 250 miljoen betaald worden, ook die stichting. alle overheidskosten moeten uit dat bedrag betaald worden.
7: Voorzitter, daar, nou ja, daar ben ik altijd een beetje bang voor bij dit soort constructies, dat die overheidskosten de pan uit gaan reizen. Dat dan weer niet ten goede kan komen aan eigenlijk het doel wat ermee gesteld is. En dat zou heel zonde zijn. Tegelijkertijd snap ik ook dat dat wel een hele grote uitdaging is. Maar we hebben ook wel, nou ja, aardig wat voorbeelden. Dat helaas wel de praktijk is. Dus vandaar dat ik ook wat nieuwsgierig was, hè, van hoe groot gaat zo'n organisatie worden. Wordt dat niet een gigantisch log geval? Maar goed, ja. Dat zijn een beetje de zorgen, zeg maar, die er zijn.
8: Voor mij mag stichting in eerste instantie met 3 man aan de slag. Van elke onderdeel eentje. En al nog lang de vordering is, gaan ze kijken wat hebben wij nodig om echt tot uitvoering te komen binnen die stichting.
9: We zijn er 3 maanden vanuit gegaan dat het een groot orgaan zal worden met een directeur en managers en uitvoerenden. Dus tel uit uw winst.
6: Heer Roda, had u nog een vraag?
7: Ja, ik was er al, ben er al een beetje bang voor, maar zo. Het zal ook afhangen van de hoeveelheid aanvragen die er in de loop der tijd natuurlijk binnen gaan komen. Wat nu ook lastig is om te voorspellen. Ja.
4: En uiteindelijk is het ook aan het DB en AB om daar ook een goede sturing op te houden.
6: Goed, dan denk ik voor nu voldoende. De presentatie heeft u toegezegd dat de raadsleden die en commerciële leden die krijgen. Dus dan kunnen ook degenen die er niet zijn, die alsnog lezen. En op 26 mei staat dit dan dus op de agenda bij Nijbegun om hier dus een besluit over te nemen. Dus dat wachten we af. En ik ga ervan uit. En anders, aan de andere kant van de tafel kunnen ze dat bevestigen of ontkennen. Maar in ieder geval, dit komt nog wel vaker langs dat we hierover praten. En dan worden we zeker op de hoogte gehouden, denk ik. Dan wil ik voor dit onderwerp na nu eerst de vergadering sluiten. En dat betekent dat we even de tijd krijgen om even een kopje koffie of wat dan ook nog even te halen. Dan kunnen de ambtenaren, de commissieleden en raadsleden uiteraard hier weer terug plaatsnemen en alle andere toehoorders die en straks ook de uitzending zal stoppen. En dan gaan we straks de vergadering weer openen met het volgende punt. En dat is dan de presentatie voor de schoolstraat. Dus laten we zeggen ongeveer een 12, 13 minuutjes. En dan zou ik zeggen tot zo dadelijk.

0: nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
2: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
1: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
1: Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De stem van de streek voor Ter Apel en omgeving FM 106.5. Bel in Wolde en omgeving FM 106.6. Vlagtwedde en omgeving FM 107.0. Pekela en omgeving FM 107.3.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
1: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
1: Uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De stem van de streek voor Ter Apel en omgeving, FM 106.5. Bel in Wolde en omgeving, FM 106.6. Vlagtwedde en omgeving, FM 107.0. Pekela en omgeving, FM 107.3.

Beleef de lente. Beleef Radio Westerwolde.

0: nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, go, non-stop.
3: You're listening to Dutch American Country Rock Rebels.

rock, blues, jazz, dance, regionaal en nationaal. Op RTV Go hoor jij ze allemaal.

0: Laat Nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: let you know. You're one of my kind.
1: Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.

gisteren op feestje vrouw ze was eens lekker snoep. Vanmorgen kon ik van al die amokblokjes niet meer poepen. Koch me les een zondagsbak, dat stond me lang niet gek. De halve buurt lag dubbel, wat kaprieske nog in nek.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.